0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start de motor, de boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen...

0: te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10

0: Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 196.

0: De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere

0: Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrumlinks in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
5: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
7: Daar is de winst. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
5: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is even de hart van de ANWB. In Zuid-Holland komen mistbanken voor op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoofdvliet, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen en het wordt 20 tot 23 graden.
4: Van de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Door Al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
8: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
7: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
9: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
7: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is even de hart van de ANWB. In Zuid-Holland komen mistbanken voor. Er komen ook files voor op de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer bijvoorbeeld tussen Reewijk en Nieuwebrug. Een kwartier vertraging. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht. 11 kilometer file. 5 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knopen de Brekseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Expo. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 4 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, 10 minuten vertraging bij Knoop Terbrechtseplein. En 11 Leiden-Bodegraven bij de A12, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
7: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
6: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
6: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Bo. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een kwartier vertraging in 8 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. 4 kilometer file geeft ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
11: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs.
0: Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Home Care producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Iedere maandag tot en met vrijdag.
17: Van 9 tot 10.
18: Ochtendshow.
19: Goedemorgen, Corné.

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 14 september 2026. Ja. Een nieuwe ochtendshow. We zijn er weer helemaal klaar voor. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook weer bij bent. Helemaal fris en fruitig. En ja, we begonnen met niemand minder dan Amy Winehouse. In 2011 is ze overleden op 27-jarige leeftijd. Maar als ze nog geleefd had, had ze vandaag 42 geworden. Dus Valerie was in 2008 toch een bescheiden hitje. En niet een bescheiden hitje. 2007 was het een grote hit. 4 weken stond die plaat op nummer 1. In 2008 kwam die nog eens een keertje uit. Maar toen had iedereen hem al gekocht. Dus ja, dan hoef je hem niet meer in de hitparade te zetten. Dat heeft helemaal geen nut. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
0: Daar hebben we toch zin in?
2: Ja!
0: Zoals gewoonlijk, verjaardagskalender. Wat gebeurde er in de vorige eeuw op deze dag? Het bollenstreeknieuws, het weer, het verkeer, het zit er weer allemaal in. En natuurlijk hebben wij tips om deze week ergens naartoe te gaan, Karin.
1: Ja, we hebben een klassieke bariton. We hebben weer een koffiespeeltuin. We hebben een tentoonstelling in het Museum de Tulp. En we hebben een Alzheimercafé.
0: Ah, dus nog heel veel te doen deze week. En we hebben natuurlijk ook lekkere nieuwe muziek. Rondé. Ze rennen hard weg. Nee hoor, ze gaan de nieuwe single spelen. Running Away, hier bij Bo in de ochtendshow.

tweede single van Mr. Mister. 1986, ze kwamen vlak achter elkaar. Want in januari kwam Broken Wings in de Nederlandse hitparade. En in februari deze plaat. Kiri. Ze zei meneer tegen me. Wie zijn er allemaal jarig op deze 14e september? Ja, we beginnen met de paus. De paus is jarig. Hoe heet hij ook alweer? Nou, hij is niet dronken geweest hoor, vannacht. Echt niet. Paus de 14e, de 267e paus van de Rooms-Katholieke Kerk, wordt vandaag 71. Acteur, actrice moet ik zeggen, Fleur van der Kieft. Zat in Onderweg naar Morgen Costa en was Tessa in Westenwind, de televisieserie. Wordt 52 vandaag. Ex-model, tv-presentatrice Jimmy Bruinings. Zat in Shownieuws en Huizenjacht voor SBS6. Wordt ook 52. Maxime Verhagen, Tweede Kamerlid vanaf 1994 tot 2007 voor het CDA. En was ook vicepremier van 2010 tot 2012. Wordt vandaag 70. Journaliste Marga van Praag begon bij het Jeugdjournaal en daarna het NOS-journaal en verslaggever. Wordt 80. 80 alweer, meid. Wat gaat het hard. Acteur Walter Koenig was meneer Tsjechov bij de films van Star Trek. Wordt 90. En hij is er nog steeds. Still going strong. Bert Kranenbarg, Nederlandse DJ, oftewel Bert op 5 van de NPO Radio 5, wordt vandaag 61. En Dick Plat, toetsenist van de Skyriders, Leftside Canyon. En tot slot ging hij in 1988 naar BZN. Hij wordt vandaag 76. Tot slot hebben wij de Noorse zanger Morten Harket. De zanger van AHA. Met het bekende nummer Take On Me. Maar ook solo had hij successen. Tenminste, in Noorwegen in ieder geval. Hij wordt 67 jaar. Eerst eventjes naar BZN in 1989. Toen zat die meneer Plat erbij, Dick Plat. En toen hadden ze deze hit in de Nederlandse hitparade. El Cordobés. Hier bij Bo in de ochtendshow.

0: het thema van de James Bond film Living Daylight uit 1987.
1: Agenda.
0: Karin, jij hebt agendapuntjes.
2: Ja, het is niet het duo dat je snel verwacht. Maar toch staan klassieke bariton Thomas Olymans en jazzpianist Bert van der Brink graag samen op het podium. Met veel plezier zingen ze het lichtere werk zoals chansons. Het programma bestaat uit een mix van bekend en minder bekend repertoire van het Franse chanson. Na een uitverkocht concertgebouw in Amsterdam zijn ze nu samen in Theater Floralis vanavond om 8 uur. Morgenochtend van 10 tot 11 staat de koffiespeeltuin in de bibliotheek van Noordwijkerhout in het teken van taalontwikkeling bij jonge kinderen. De eerste levensjaren zijn belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Vanaf ongeveer een jaar leert een kind elke dag nieuwe woordjes. Tijdens bijeenkomst gaan logopedisten Mandy en Sabine van het Centrum Jeugd en Gezin in gesprek met ouders, grootouders en andere verzorgers over wat er komt kijken bij een goede taalontwikkeling en hoe zij hun kind of kleinkind daarbij kunnen ondersteunen. Meer weten? Ga naar de site van Bo.

0: vergeten vinyl.
1: Vergeten vinyl, daar gaan we ons mee bezighouden. Ja, weer Nederlandstalig vandaag. Op maandag doe ik altijd een beetje Nederlandstalig. En op vrijdag dan pakken we een Engelstalige of een Franstalige plaat. Kan allemaal natuurlijk. We gaan het vandaag hebben over Erik Meesie. En natuurlijk Toontje Lager. Werd eind jaren 70 opgericht en de eerste twee singles werden niks. Ja, verrek heette dat in 1979. Ik weet niet wat ze verrekten, maar goed. Achter de wolken, daar schijnt de zon in 1980. En net als in de film werd de eerste hit in 1982. Ben jij ook zo bang? Ook in 82 een tipparadeplaatje. Zoveel te doen in 83. Stiekem gedanst in datzelfde jaar. En dat waren allemaal van die lekkere hits. Maar daarna ging hij solo. Ja, hij ging helemaal solo. En daar had hij een hele mooie plaat van opgenomen. Zonder jou heette dat. De Swing King kwam daarna. Maar ik pak vandaag Zonder jou. Een plaat die je nooit meer hoort op de Nederlandse radio. Laat ik het zo zeggen.
2: Die vind je dus eigenlijk ook in die oude doos van je oma.

0: Erik Meesy, en zonder jou, hij was de toonaangevende man van Toontje Lager. En ook solo maakte hij een groot succes. Dikke top 10 hit, goed voor een 8e plaats in 10 weken top 40 toen de tijd. Hoogste tijd voor het nieuws uit de Bollestreek.
1: I'll be back.
2: Ik kom er weer.
3: Ik kom zo terug.
4: Dit is Bo.
5: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De enveloppenloterij van Zonnebloem Voorhout heeft tijdens de braderie een recordopbrengst behaald. Vrijwilligers hebben enveloppen voor 50 cent per stuk verkocht en lokale ondernemers en winkeliers hadden prijzen ter beschikking gesteld. De kraam aan het begin van de Herenstraat heeft gedurende de dag veel bezoekers getrokken en na afloop is daar ook een tasje met houten bloemen gevonden. De eigenaar kan contact opnemen met de Zonnebloem in Voorhout. In Zee bij Noordwijk is zaterdag een surfer overleden. Hulpdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen om te zoeken naar een vermiste surfer. De melding werd gedaan vanaf de Koning Astrid Boulevard. Naast diverse reddingsboten die werden ingezet, werd ook vanaf het strand gezocht. In de lucht hielpen een politiehelikopter en een SAR-helikopter met zoeken. Vanuit een van de helikopters werd een persoon in zee gezien. Dit gebeurde een stuk noordelijker ter hoogte van de Duindamse Slag. Bemanning van een van de reddingsboten heeft de slachtoffer uit het water gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. Bas de Groot ontving zaterdag de Hillegomse hangkous uit handen van burgemeester Roberto ter Hark. De Hillegomse hangkous is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich langdurig en op bijzondere wijze voor de Hillegomse samenleving hebben ingezet. Bas de Groot zet zich al sinds de jaren 70 in voor Hillegom. Hij was onder meer actief als jeugdleider en vrijwilliger bij voetbalverenigingen, stichting vakantiewerk en speeltuin Weerestein. Ook zet hij zich in voor de Sint-Josef Parochie, de AMBO en de PCOB. Momenteel is hij onder meer secretaris van Stichting Vrienden van Oud-Hillegom en lid van het seniorenpodium Hillegom. Daarnaast schreef de Groot jarenlang columns, recensies en verslagen over de Hillegomse sport en cultuur.
4: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
4: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 7 kilometer file tussen Knopen ter Brechtseplein en Moordrecht door een ongeluk. Zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen muziek van een band met de hoofdletter Z. En dat is heel lang.
8: We zijn betrokken.
0: Maar nu eerst.
8: Wat gaat het weer doen?
0: Ja, wat gaat het weer doen? Vandaag slechts af en toe zon en plaatselijke kans op wat motregen. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 22 graden. De wind waait zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. De dagen daarna zien we tamelijk wisselvallig weerbeeld. Er is een mix van zon en bewolking. Af en toe valt er een regenbui. Dinsdag wordt de warmste dag van de komende week. Met temperaturen die uiteenlopen van 21 graden op de Wadden tot 26 graden in Limburg.
9: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
10: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
4: Bo,
11: de ochtendshow.
12: Nee, de ochtendshow.
0: Ja, ken je deze plaat nog van de band Fisher Z? So Long uit 1980. Het was de tweede single, de opvolger van The Worker. Hier bij Bo in de ochtendshow.

0: Ja, dat fluitje, dat deed je toen de tijd. Odyssey en Use It Up, Wear It Out uit 1980 was het volgens mij. Als ik het goed heb. Ja, 1980 was de eerste single van hun. En bereikte de vierde plaats in de top 40. Going Back to My Roots, die kennen we waarschijnlijk ook nog wel. Het is vandaag 14 september. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag in 1901 sterft de Amerikaanse president William McKinley aan schotwonden. Toegebracht door een anarchist. Theodore Roosevelt wordt daarna de 26e president van de Verenigde Staten. 1905 in Amsterdam wordt de Albert Cuypstraat aangewezen als Ventstraat. In 1944 wordt Maastricht als eerste stad van Nederland bevrijd. In 1960 de organisatie van olie-exporterende landen, oftewel de OPEC, wordt opgericht in Bagdad in Irak. Vandaag in 1968 is de lancering van Sond 5 voor de eerste ruimtevlucht rond de maan die terugkeert naar de aarde. De bemanning bestond niet alleen, tenminste het bestond niet uit mensen, maar uit enkele schildpadden, planten, zaden en verschillende ongewervelde levensvormen. In 1975 in het Amsterdams Rijksmuseum kreeft een geestelijk gestoorde man met een tafelmes 13 keer in de nachtwacht. In 2003 Zweden verwerpt de euro in een referendum. 2015 de grootste actieve vulkaan in Japan, de Mount Aso, komt tot uitbarsting. En 2016 cabaretier Joep van het Hek wint de VSCD Oeuvreprijs. En dat betekent Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties.
0: Zo.
2: Dat je het maar even weet.
0: Helemaal
2: vandaag
0: vol.
2: In 2018 wint de 61-jarige Jimmy Bell Martin het allereerste seizoen van The Voice Senior.
0: Ja, en dat is nog niet teruggekomen helaas, pindakaas.
3: De ochtendshow met Cor.
0: Dat zou toch wel leuk zijn. Carol Emerald, die kennen wij natuurlijk allemaal, maar tegenwoordig heet ze gewoon Caro. Already Lost, dat is haar nieuwe single.

0: Carol Emerald had daverend succes met haar eerste album. Jaren geleden waaronder Back It Up op stond. Maar dit is haar laatste single. Twee keer is ze van naam veranderd. De Jordan was het eerste en nu Caro. Maar nog niet echt een daverend succes. Als in het begin. Dus ik ben benieuwd of het nog wat er gaat worden.
1: Agenda.
0: Karin, jij had er nog een paar.
2: Ja, ik heb er nog twee. Expositie met nieuwe prenten van Maria Sibylla Merian, gecombineerd met gedichten die Adrie de Roon heeft uitgekozen. De tentoonstelling is vanaf morgen van 1 tot 4 en tot 17 januari 2027 te zien in Nationaal Museum De Zwarte Tulp, Grachtweg 2A in Lisse. Ook morgen begint een nieuw seizoen Alzheimer Café, de diagnose dementie. Een specialist ouderengeneeskunde geeft informatie over de verschillende vormen van dementie. Ook vertelt hij wat de gevolgen in het gedrag van de persoon met dementie kunnen zijn. En het heet dan Dementie en Dan. Van 7:30 tot 9:00 in Bloemswaard aan de Garbialaan 3 in Hillegom. De toegang is altijd gratis, inclusief koffie en thee.
0: Ja, lekker.
1: Meer weten? Kijk op bolle-omroep.nl. Agenda.

0: Ja, je zou bijna zeggen van het is Beyoncé. Maar dat is niet zo. Nee, nee. Van eigen bodem. De zusjes. Lisa, Amy en Shelly. Oftewel, O'Jean. Far From Great. Dat is de nieuwe single van deze dames. Dus ze zijn volwassen geworden. Ja, ja. Het zit er weer op voor vandaag.
1: Ja.
0: Time flies when you have fun. Zometeen tussen 10 en 12.
1: Dik oud water.
0: Met de koffiemix. En wij zijn er aanstaande vrijdag weer voor een nieuwe aflevering van de Ochtendshow.
2: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Ik vond het vandaag weer heel gezellig. Jij ook?
1: Ik ook, ja.
0: Nou, dat is heel mooi. Dan gaan we afsluiten in het Duits. Helene Fischer, aan meiner Seite.
1: Nou,
0: prettige
1: voortzetting van de hele week.
0: Ja, dacht ik ook. Doei!

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

0: Dit is een tribute aan de Honda Motor. Little Honda, de Beach Boys uit 1964 alweer.
1: Van 10 tot 12 uur, de Koffiemix. Met Dick Oudwater.
0: Goedemorgen, het is 7 over 10. Het is een nieuwe maandagmorgen. Het is, 14 september. Met dank aan Karin en Corné. In de ochtendshow. En zij zijn er vrijdag weer. De vaste ingrediënt. We hebben de Koffiemix artiest vandaag, de Rolling Stones. We hebben natuurlijk ook een bon nieuws en weer. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, zoals deze van Al Stewart.

0: Beneden, dat was Yves Berendsen. Hij zong het afgelopen, wat was het, vrijdag of zaterdag? En zaterdag volgens mij. In De Beste Zangers. Lekker nummertje. Het is 9:15, ben je gewend. De koffiemix artiest. Vandaag is dat de formatie The Rolling Stones. De Rolling Stones zijn een beroemde Britse rockband die in 1962 werd opgericht in Londen. De band werd gevormd door onder andere Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones. En later kwamen daar ook nog Charlie Watts en Ronnie Wood bij de groep. De Rolling Stones werden in de jaren 60 bekend als een wat ruigere tegenhanger van de Beatles. De muziek is vooral geïnspireerd door blues, rock and roll en rhythm and blues. En ze staan bekend om hun energieke muziek, sterke gitaarpartijen en de karakteristieke stem van Mick Jagger. Een van hun grootste is natuurlijk I Can Get No Satisfaction uit 1965. En andere bekende nummers zijn Painted Black, Sympathy for the Devil, Angie en Start Me Up. Albums zoals Let It Bleed, Sticky Fingers en Exile on Main Street worden beschouwd als belangrijke rockalbums. De band heeft wereldwijd honderden miljoenen platen verkocht en behoort tot de invloedrijkste bands uit de muziekgeschiedenis. En ze staan bovendien bekend om een grote concert en lange tournees. Ondanks het feit dat ze al sinds 1962 bestaan, zijn de Rolling Stones nog steeds actief. Een lange carrière maakt hen bijzonder. Weinig rockbands zijn zo lang succesvol gebleken. De Rolling Stones dus vandaag.
1: Koffiemix artiest.

0: Zeg maar gerust een wereldhit uit 1977 door Boney M. Het verhaal over Kate Ma Barker. En haar vier criminele zonen. Dat werd op dramatische wijze bezongen. Boney M.
1: Bo-agenda.
0: In het kader van de najaarsfeest in Lisse wordt zondag 20 september aanstaande weer de bakwedstrijd Heel Lisse Bakt gehouden. De deelnemers kunnen de basisonderdelen thuis maken, maar dienen de taart tussen 12 en 2:30 op te bouwen in de festivaltent aan de Bondstraat, waar rond 3:00 dan de prijsuitreiking zal zijn. Deelname kost €3,50. Leden van de Harddraverijvereniging betalen slechts €2,80. Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht op www.hdv-lisse.nl. www.hdv-lisse.nl.
2: De Koffiemix, de ideale mix van muziek en informatie.

1980, geschreven door Bernard Edwards en Nile Rodgers. Die kennen we natuurlijk van Cheek. En ook destijds een groot hit voor deze Diana Ross. Het is bijna 10:30, dat betekent dat wij opgaan naar het Bone News en Bier. Maar eerst nog even deze mooie plaat van zangeres Emma Hersfeld. Dat heeft zo'n mooie stem. En het verhaal over dat meisje uit de klas.

0: Jumbo. Arts Zalmbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De enveloppenloterij van Zonnebloem Voorhout heeft tijdens de braderie een recordopbrengst behaald. Vrijwilligers hebben enveloppen voor 50 cent per stuk verkocht en lokale ondernemers en winkeliers hadden prijzen ter beschikking gesteld. De kraam aan het begin van de Herenstraat heeft gedurende de dag veel bezoekers getrokken en na afloop is daar ook een tasje met houten bloemen gevonden. De eigenaar kan contact opnemen met de Zonnebloem in Voorhout. In Zee bij Noordwijk is zaterdag een surfer overleden. Hulpdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen om te zoeken naar een vermiste surfer. De melding werd gedaan vanaf de Koning Astrid Boulevard. Naast diverse reddingsboten die werden ingezet, werd ook vanaf het strand gezocht. In de lucht hielpen een politiehelikopter en een SAR-helikopter met zoeken. Vanuit een van de helikopters werd een persoon in zee gezien. Dit gebeurde een stuk noordelijker ter hoogte van de Duindamse Slag. Bemanning van een van de reddingsboten heeft de slachtoffer uit het water gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. Bas de Groot ontving zaterdag de Hillegomse hangkous uit handen van burgemeester Roberto ter Hark. De Hillegomse hangkous is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich langdurig en op bijzondere wijze voor de Hillegomse samenleving hebben ingezet. Bas de Groot zet zich al sinds de jaren 70 in voor Hillegom. Hij was onder meer actief als jeugdleider en vrijwilliger bij voetbalverenigingen, stichting vakantiewerk en speeltuin Werestein. Ook zet hij zich in voor de Sint-Josef Parochie, de AMBO en de PCOB. Momenteel is hij onder meer secretaris van Stichting Vrienden van Oud-Hillegom en lid van het seniorenpodium Hillegom. Daarnaast schreef de Groot jarenlang columns, recensies en verslagen over de Hillegomse sport en cultuur.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Bo. Vanochtend is er eerst regionaal nevel of mist. Verder is er gedurende de dag een afwisseling van wolkenvelden en soms opklaringen. Een dikkere wolken kan soms wat motregen vallen. Maar meestal is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wordt het landinwaarts regionaal zomers met 25 tot 27 graden en zon. Later op de dag stijgt de buienkans. Daarnaast is het een aantal dagen wisselvallig. Maar op de langere termijn neemt de kans op droog en vrij zonnig nazomerweer toe.
1: Dit is van 10 tot 12 uur. De Koffiemix. Met Dick Oudwater.

0: Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman en Wilt Champion. Dat zijn de leden van Coldplay, een groot hit in 2014. Avicii schijnt ook nog mee te spelen op de piano. En een sky full of stars, daar heb je naar geluisterd. 8:30, fijn dat je luistert. Het is de koffiemix tussen 10 en 12 uur.
1: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Gaan wij terug naar 1963. Goedemorgen.

0: Het zijn de plaatjes die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. 1963, Paul en Paula. En Hey Paula. En het was muziek in het kader van...
1: Bo.
2: Oude munt.
1: Bo Agenda.
0: De makers Theater uit Noordwijk houdt op vrijdag 25 september aanstaande audities voor haar nieuwe productie. Die draait om de vraag wie je werkelijk bent zonder likes, filters, sociale druk en verwachtingen. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar zijn vanaf 19:30 s'avonds welkom in de theaterstudio van College Leeuwarst in Noordwijk Raad aan de Lange Laan nummer 1. Auditeren is gratis. Aanmelden kan tot en met 21 september via www.demakerstheater.nl. www.demakers.nl. En zo bij de 22:30 op deze maandagmorgen. Het is de Koffiemix. Met straks weer de Koffiemix artiest, de Rolling Stones. Maar is deze van Viola Wills.

0: iets in uit 1977. Gerty Kaspers was inmiddels weg. En ze maakte toen gebruik van twee nieuwe zangeressen. En dit was wel een leuk hitje destijds. See the Sun.
1: Bo Agenda.
0: Gezellige koffieochtend voor buurtbewoners. Aanstaande woensdag van 10 tot half 12. Buurtbakkie in gebouw Salvatori. Aan de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. Onderling contact en gezelligheid zijn de smaakmakers. Een kleine bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Aanstaande woensdag dus om 10 uur tot half 12 een gezellig buurtbakkie. Zo wordt het 9 voor 11. Gaan wij terug naar de jaren 80 met deze wereldhit van Ten Sharp en dat lekkere nummer.

We zitten wel een beetje in de wereldhits dit uur. Dit was er ook zo eentje. Twee heren uit Nederland, Niels Hermes en Marcel Kaptein, scoorden destijds wereldwijd met deze prachtige plaat. You, daar heb je naar geluisterd. Het loopt tegen 11 uur aan. Dat betekent dat wij opgaan naar reclame, nieuws en weer. Kunnen we net nog even lekker ver terug in de tijd met deze van The Exciters.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijd.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
10: Tot 12 uur, de koffiemix. Dit

0: Lia Velasco heet ze, Nederlandse zangeres. In het echt heten ze, even kijken, hoe heet ze ook alweer? Lia de Vries. Ja. De nummer was geschreven door de leden van de formatie Catapult. En dat was een hit in 1976. En dat betekent een tweede uur van de koffiemix. Ik hoop dat je bij me blijft tot aan de klok van 12 uur.
1: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Want niet alleen oude plaatjes, maar ook nieuwe plaatjes. Zoals deze nieuwe van James Blunt en Taste Like Summer.

dit was wel een hele fraaie, vind ik altijd. Van de Rolling Stones, Angie. Het is de koffiemixer. Het is straks nog een plaatje om kwart voor van een paar jaar geleden van deze formatie. De Rolling Stones. Zondag 20 september aanstaande wordt het culturele seizoen in Noordwijk geopend met de 5e editie van de Cultuurmarkt Noordwijk. En de markt vindt dit jaar plaats in de Kerkstraat in Noordwijk binnen. Belangstellenden zijn daar vanaf 2 tot 6 welkom om kennis te maken met meer dan 30 aanbieders van culturele activiteiten. Er zijn presentaties en optredens van dansscholen, orkesten, theatergezelschappen, koren en musea. Ook staat er een quiz en spel op het programma waarmee kaarten voor voorstellingen in theater De Muze kunnen worden gewonnen. Tevens kan er een speurtocht worden gedaan. De cultuurmarkt wordt dit jaar gecombineerd met het Food Festival Kerkstraat. Lokale ondernemers verzorgen van 4 tot 8 ook diverse hapjes en drankjes. Kortom, gezellige boel daar volgens mij aanstaande zondag daar in Noordwijk. 18 over is het. Leuk dat je luistert. Het is de koffiemix tussen nu en 12 uur. Het is lekkere muziek uit 1995 door Hootie en de Blowfish en Only Wanna Be With You.

1968, de Everlasting Love door de Love Affair. Een plaat die 5 keer sinds 68 in de top 40 heeft gestaan. 5:30, dat betekent dat wij opgaan naar het Bo-nieuws. En weer doen we naar deze lekkere plaat van de Cutting Crew. And I Just Die In Your Arms Tonight.

0: Dit is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De enveloppenloterij van Zonnebloem Voorhout heeft tijdens de braderie een recordopbrengst behaald. Vrijwilligers hebben enveloppen voor 50 cent per stuk verkocht en lokale ondernemers en winkeliers hadden prijzen ter beschikking gesteld. De kraam aan het begin van de Herenstraat heeft gedurende de dag veel bezoekers getrokken en na afloop is daar ook een tasje met houten bloemen gevonden. De eigenaar kan contact opnemen met de Zonnebloem in Voorhout. In Zee bij Noordwijk is zaterdag een surfer overleden. Hulpdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen om te zoeken naar een vermiste surfer. De melding werd gedaan vanaf de Koning Astrid Boulevard. Naast diverse reddingsboten die werden ingezet, werd ook vanaf het strand gezocht. In de lucht hielpen een politiehelikopter en een SAR-helikopter met zoeken. Vanuit een van de helikopters werd een persoon in zee gezien. Dit gebeurde een stuk noordelijker ter hoogte van de Duindamse Slag. Bemanning van een van de reddingsboten heeft het slachtoffer uit het water gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. Bas de Groot ontving zaterdag de Hillegomse hangkous uit handen van burgemeester Roberto ter Hark. De Hillegomse hangkous is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich langdurig en op bijzondere wijze voor de Hillegomse samenleving hebben ingezet. Bas de Groot zet zich al sinds de jaren 70 in voor Hillegom. Hij was onder meer actief als jeugdleider en vrijwilliger bij voetbalverenigingen, stichting vakantiewerk en speeltuin Werestein. Ook zet hij zich in voor de Sint-Josef Parochie, de AMBO en de PCOB. Momenteel is hij onder meer secretaris van Stichting Vrienden van Oud-Hillegom en lid van het seniorenpodium Hillegom. Daarnaast schreef de Groot jarenlang columns, recensies en verslagen over de Hillegomse sport en cultuur.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag gedurende de dag een afwisseling van wolkenvelden en soms opklaringen. Uit dikkere wolken kan soms wat motregen vallen, maar meestal is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wordt het landinwaarts regionaal zomers met 25 tot 27 graden en zon. Later op de dag stijgt de buienkans. Daarnaast is het een aantal dagen wisselvallig, maar op de langere termijn neemt de kans op droog en vrij zonnig na zomerweer toe.
0: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

0: Maar die man heeft echt goud verdiend met zijn stem. Dat is een Wolfman Jack. Die zoekt hier Wolfman Jack. Je hoort hem. Dat is een eerbetoon van The Guess Who. Een clap voor de Wolfman.
1: Agenda.
0: Donderdag 17 september aanstaande is er weer een Koffie Plus in de bibliotheek van Noordwijkerhout aan de Herenweg nummer 2. Dit keer is trainer Aleid van der Meer van Samen Dementievriendelijk te gast. Zij verzorgt de interactieve bijeenkomst Goed Omgaan met Dementie. Waarin deelnemers leren hoe zij signalen van dementie herkennen. En hoe zij mensen met dementie kunnen helpen actief mee te blijven doen in het dagelijks leven. De bijeenkomst duurt van 11:30 tot 12:00. Deelname is gratis, maar aanmelden via www.bibliotheekbollestreek.nl is wel verplicht. En op 15 oktober staat er een workshop woondecoratie maken op het programma onder leiding van Monique van der Kamp. Deze workshop is inmiddels vol, maar aanmelden of voor de wachtlijst is nog wel mogelijk. Deze is een beetje te vroeg. Nee, ik moet deze hebben. Straks krijgen we die plaat van de Rolling Stones. Eerst maar even deze van R.E.M.

Mick Jagger die zingt over een relatie die op de rand van een afgrond balanceert. Het is het nummer Angry. Het is een nummer uit 2023 van de voorlaatste cd van de formatie The Rolling Stones. En zij waren vandaag de koffiemix artiest. Even de rust opzoeken maar weer. Hè. Nou, al dat geweld van de Rolling Stones. Even ver lekker terug in de tijd met deze van Kim Carnes. En die mooie Better Davis Eyes.

0: het zijn niet alleen oude plaatjes, maar ook nieuwe plaatjes. Dit is gloedje nieuw, het is net uit. Dit is Miss Montreal en lekker plaatje hoor. Groot, haar nieuwe single. Zo met het 6 voor. Dat betekent dat wij opgaan naar het tijd zijn van 12 uur. En dat we nog één plaatje gaan draaien. Deze lekkere van de formatie Queen.
1: Iedere maandag en woensdag tussen 10 en 12 uur. De Koffiemix.

Marcy Queen als laatste vocale. You Don't Fool Me. Want we gaan op naar het tijdstip van 12 uur. Willem zit klaar. En volgens mij gaat hij beginnen met een lekkere gouden ouwe. Ja. Venus van Shocking Blue gaat hij als eerste draaien. Dus lekkere muziek straks ook na 12 uur. Met natuurlijk ook heel veel Nederlandstalige muziek bij Willem. In 12 uurtje. Dit was hem, Koffiemis tussen 10 en 12. Woensdag is er een nieuwe met Floor Vink. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. En graag tot een andere keer. Dag.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Radio en Willem van Zuiden.

Zijn meest recente single, Henk Dissel en Sjansen op de Omroep van de Bollenstreek. En wordt het nou gewoon weer een hit? In de uitvoering van Yves Berendsen uit De Beste Zangers?

Ja, natuurlijk Clouseau zelf. De Amsterdammer Quincy had er een hit mee. En dit komt uit De Beste Zangers. De aflevering waarin Clouseau centraal stond. Yves Berendsen. En zijn uitvoering van dat prachtige nummer dat verlangen heet op de Omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje. Zullen we doorgaan met Gladys Grace? Omdat hij zo lekker klinkt, omdat hij dansbaar is, omdat er soul in zit. Kortom, het is gewoon een goede plaat. Mag je dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. 'Cause I have nothing. Goedemiddag.

0: Lavionda en One For You, One For Me. En daarvoor hoorde je Cheap Trick en I Want You To Want Me. We gaan door met de hedendaagse hits. Hits van het moment. Moe van de Malibu. Annie van der Lijk en Sjon Zoet.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb Sjon met me mee, er is nog niks aan de hand. Vanavond gaat het los, elke kroeg is te kloot.

0: Luister eens, Vicky. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een maand.

0: Dit is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De enveloppenloterij van Zonnebloem Voorhout heeft tijdens de braderie een recordopbrengst behaald. Vrijwilligers hebben enveloppen voor 50 cent per stuk verkocht en lokale ondernemers en winkeliers hadden prijzen ter beschikking gesteld. De kraam aan het begin van de Herenstraat heeft gedurende de dag veel bezoekers getrokken en na afloop is daar ook een tasje met houten bloemen gevonden. De eigenaar kan contact opnemen met de Zonnebloem in Voorhout. In Zee bij Noordwijk is zaterdag een surfer overleden. Hulpdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen om te zoeken naar een vermiste surfer. De melding werd gedaan vanaf de Koning Astrid Boulevard. Naast diverse reddingsboten die werden ingezet, werd ook vanaf het strand gezocht. In de lucht hielpen een politiehelikopter en een SAR-helikopter met zoeken. Vanuit een van de helikopters werd een persoon in zee gezien. Dit gebeurde een stuk noordelijker, ter hoogte van de Duindamse Slag. Bemanning van een van de reddingsboten heeft de slachtoffer uit het water gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. Bas de Groot ontving zaterdag de Hillegomse hangkous uit handen van burgemeester Roberto ter Hark. De Hillegomse hangkous is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners die zich langdurig en op bijzondere wijze voor de Hillegomse samenleving hebben ingezet. Bas de Groot zet zich al sinds de jaren 70 in voor Hillegom. Hij was onder meer actief als jeugdleider en vrijwilliger bij voetbalverenigingen, stichting vakantiewerk en speeltuin Werestein. Ook zet hij zich in voor de Sint-Jozef Parochie, de AMBO en de PCOB. Momenteel is hij onder meer secretaris van Stichting Vrienden van Oud-Hillegom en lid van het seniorenpodium Hillegom. Daarnaast schreef de Groot jarenlang columns, recensies en verslagen over de Hillegomse sport en cultuur.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Bo.
5: 12 uurtje.

Als eerste in het tweede gedeelte van 12 uurtje op deze maandagmiddag Starship. En nothing's gonna stop us now. Hey, hallo als u weer bij bent. Goedemiddag. Wij zagen de maandag doormidden. De eerste werkdag van de nieuwe week. De kop is er al vanaf voor de meeste mensen. Gezelligheid kent geen tijd op de radio. Hier is Robert Pater.

0: Nederland van Henk Bernaar. Deze is de uitvoering van Robert Pater. Bernaar schreef het overigens ook. Tranen zijn niet alleen om te huilen, was dat op de omroep van de Bollenstreek. We gaan door met de Baco. Wat voor Baco nou, die in Monaco? Ja toch? Ferry de Rits.
1: Ik

vanmiddag op de radio. En het gaat eigenlijk alleen maar over alcoholische versnaperingen. Net voor het nieuws als John Zoet. En Andy van der Leek, mijn moe van de Malibu. En nu deze, de Baku in Monaco. Van Ferry de List. Zullen we er nog eentje nemen dan? We nemen er nog eentje. Ja hoor, nog eentje over een drankje. Een definitieve doorbraak voor Marcel Graber. Nu we toch aan het drinken zijn op maandag, gaan we ook maar zwemmen in Bacardi Lemon, toch? Laat maar doen, hè. De muzikale ondersteuning. Het muzikale ratatouille.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Momenteel heeft hij een hit met Kroegen in de Hemel. Dit was een definitieve doorbraak. Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Dit
2: is Bo. 12 uurtje.
3: Willem van Duinen.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de woonwagenstandplaats aan de Maandagse Wetering in Noordwijkerhout hebben bij de gemeente Noordwijk aangedrongen op concrete actie. Ze hebben zorgen geuit over de brandveiligheid en het tekort aan woonwagenstandplaatsen en ze vinden dat maatregelen te lang uitblijven. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders hebben ze om een duidelijke planning gevraagd. Ook hebben de bewoners snel overleg met het college of de verantwoordelijk wethouder geëist. Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom gebotst op de Loosterweg Noord in Lisse. De auto kwam uit de richting van de Stationsweg en reed in de richting van de Zwarte Laan. Halverwege de weg raakte de bestuurder door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig van de weg en kwam hij tot stilstand tegen een boom. Mogelijk speelde gladheid door de regenval een rol. Twee inzittenden werden door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto was stoten los. In park Rusthof in Sarsheim zijn eind maart opnames geweest voor het RTL4-programma Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is de langslopende serie op de Nederlandse televisie. De afleveringen die in park Rusthof zijn opgenomen zijn op 15, 17, 21 en 23 september om 8 uur 's avonds te zien.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
17: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Bart Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De VVD-fractie in Teylingen heeft het college van BNW vragen gesteld over de begeleiding van statushouders naar werk. Uit beleidsnota's is gebleken dat hun aansluiting op de arbeidsmarkt nog niet succesvol is. De VVD heeft gevraagd wat de gemeente Teylingen al heeft gedaan en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Journalist Jan-Frederik Bonjer heeft een boek geschreven over de veranderingen die Warmond de afgelopen halve eeuw heeft doorgemaakt. In De Kemphanen dansen niet meer heeft hij onder meer de ontkerkelijking, het verdwijnen van winkels en het vertrek van boerenbedrijven beschreven. Volgens de schrijver zijn in het dorp veel landelijke maatschappelijke veranderingen op kleine schaal zichtbaar geworden. Het boek is aangekondigd voor vrijdag 18 september. De Zonnebloem heeft vrijdag bij de protestantse kerk in Warmond aandacht gevraagd voor Nationale Ziekendag. Tijdens een ecumenische viering heeft het thema De Kracht van Aandacht centraal gestaan. Veel Zonnebloemgasten en andere belangstellenden hebben de bijeenkomst bijgewoond met muzikale ondersteuning van twee koren. Ruim 200 leerlingen uit groep 8 van verschillende Noordwijkse scholen hebben vrijdag bij Museum Veldzicht kennis gemaakt met lokaal erfgoed. Tijdens de klassendag rond Monumentendag hebben zij de voorstelling De Vlog en het Geheim van de Watertoren gezien. Theater, muziek, dans en verhalen zijn daarin gecombineerd rond de Noordwijkse Watertoren. Martine Zeeman heeft de voorstelling geschreven en muzikant en vlogger Tigo Nomes heeft daar een speciale lied voor gemaakt.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegondezilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

Als je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma

flashlight.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de woonwagenstandplaats aan de Maandagse Wetering in Noordwijkerhout hebben bij de gemeente Noordwijk aangedrongen op concrete actie. Ze hebben zorgen geuit over de brandveiligheid en het tekort aan woonwagenstandplaatsen en ze vinden dat maatregelen te lang uitblijven. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders hebben ze om een duidelijke planning gevraagd. Ook hebben de bewoners snel overleg met het college of de verantwoordelijk wethouder geëist. Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom gebotst op de Loosterweg Noord in Lisse. De auto kwam uit de richting van de Stationsweg en reed in de richting van de Zwarte Laan. Halverwege de weg raakte de bestuurder door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig van de weg en kwam hij tot stilstand tegen een boom. Mogelijk speelde gladheid door de regenval een rol. Twee inzittenden werden door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto was stoten los. In park Rusthof in Sarsheim zijn eind maart opnames geweest voor het RTL4-programma Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is de langslopende serie op de Nederlandse televisie. De afleveringen die in park Rusthof zijn opgenomen zijn op 15, 17, 21 en 23 september om 8 uur 's avonds te zien.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in onze regio. Een aantal files staan al wat langer. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 10 minuten vertraging bij Delft als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda, 10 minuten vertraging bij Dordrecht Centrum. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delshaven over 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek

0: Jumbo. Bart Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De VVD-fractie in Teylingen heeft het college van BNW vragen gesteld over de begeleiding van statushouders naar werk. Uit beleidsnota's is gebleken dat hun aansluiting op de arbeidsmarkt nog niet succesvol is. De VVD heeft gevraagd wat de gemeente Teylingen al heeft gedaan en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Journalist Jan-Frederik Bonjer heeft een boek geschreven over de veranderingen die Warmond de afgelopen halve eeuw heeft doorgemaakt. In De Kemphanen dansen niet meer heeft hij onder meer de ontkerkelijking, het verdwijnen van winkels en het vertrek van boerenbedrijven beschreven. Volgens de schrijver zijn in het dorp veel landelijke maatschappelijke veranderingen op kleine schaal zichtbaar geworden. Het boek is aangekondigd voor vrijdag 18 september. De Zonnebloem heeft vrijdag bij de protestantse kerk in Warmond aandacht gevraagd voor Nationale Ziekendag. Tijdens een ecumenische viering heeft het thema De Kracht van Aandacht centraal gestaan. Veel zonnebloemgasten en andere belangstellenden hebben de bijeenkomst bijgewoond met muzikale ondersteuning van twee koren. Ruim 200 leerlingen uit groep 8 van verschillende Noordwijkse scholen hebben vrijdag bij Museum Veldzicht kennis gemaakt met lokaal erfgoed. Tijdens de klassendag rond Monumentendag hebben zij de voorstelling De Vlog en het Geheim van de Watertoren gezien. Theater, muziek, dans en verhalen zijn daarin gecombineerd rond de Noordwijkse Watertoren. Martine Zeeman heeft de voorstelling geschreven en muzikant en vlogger Tigo Nomes heeft daar een speciale lied voor gemaakt.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hofvliet 10 minuten. 20 minuten op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Ketelplein kom je in de file. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Rottermeerentunnel. 7 kilometer file en een half uur vertraging daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. En 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 75 kilometer file op de wegen in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij Den Haag-Zuid kom je in 12 kilometer file. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En 10 minuutjes extra bij Capelle aan den IJssel als je over de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt. Je komt daar in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Adieu.
1: Dit is Bo.
2: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de woonwagenstandplaats aan de Maandagse Wetering in Noordwijkerhout hebben bij de gemeente Noordwijk aangedrongen op concrete actie. Ze hebben zorgen geuit over de brandveiligheid en het tekort aan woonwagenstandplaatsen en ze vinden dat maatregelen te lang uitblijven. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders hebben ze om een duidelijke planning gevraagd. Ook hebben de bewoners snel overleg met het college of de verantwoordelijk wethouder geëist. Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom gebotst op de Loosterweg Noord in Lisse. De auto kwam uit de richting van de Stationsweg en reed in de richting van de Zwarte Laan. Halverwege de weg raakte de bestuurder door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig van de weg en kwam hij tot stilstand tegen een boom. Mogelijk speelde gladheid door de regenval een rol. Twee inzittenden werden door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto was stoten los. In park Rusthof in Sarsheim zijn eind maart opnames geweest voor het RTL4-programma Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is de langslopende serie op de Nederlandse televisie. De afleveringen die in park Rusthof zijn opgenomen zijn op 15, 17, 21 en 23 september om 8 uur 's avonds te zien.
1: Dit is Bo,
0: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende plaatsen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 25 minuten vanaf Hoogmade rijdt het langzaam. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 10 minuten op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Klein kwartiertje op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Dilshaven. En 10 minuten vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. En verderop nog eens een kwartier op onthoud bij Rotterdam-Delfshaven op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Op de N470 Zoetermeer-Delft. Bij industriegebied de Boezem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Het was vorige week een drukke feestwekenweek. Valkenburg, Noordwijkerhout, Hillegom en Voorhout, ze vierden allemaal feest. In deze uitzending blikken we terug op de vrijdag en de zaterdag. Dat betekent het Noordwijkerhoutse tongknuppelen met 1000 man, het Voorhoutse buikschuiven, de Hillegomse harddrijverij met in de pauze een Dalia Corso en op zaterdag het wielerspektakel in Voorhout. Dat allemaal in deze uitzending, samen met het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De VVD-fractie in Teylingen heeft het college van BNW vragen gesteld over de begeleiding van statushouders naar werk. Uit beleidsnota's is gebleken dat hun aansluiting op de arbeidsmarkt nog niet succesvol is. De VVD heeft gevraagd wat de gemeente Teylingen al heeft gedaan en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Journalist Jan-Frederik Bonjer heeft een boek geschreven over de veranderingen die Warmond de afgelopen halve eeuw heeft doorgemaakt. In De Kemphanen dansen niet meer heeft hij onder meer de ontkerkelijking, het verdwijnen van winkels en het vertrek van boerenbedrijven beschreven. Volgens de schrijver zijn in het dorp veel landelijke maatschappelijke veranderingen op kleine schaal zichtbaar geworden. Het boek is aangekondigd voor vrijdag 18 september. De Zonnebloem heeft vrijdag bij de protestantse kerk in Warmond aandacht gevraagd voor Nationale Ziekendag. Tijdens een ecumenische viering heeft het thema De Kracht van Aandacht centraal gestaan. Veel Zonnebloemgasten en andere belangstellenden hebben de bijeenkomst bijgewoond met muzikale ondersteuning van twee koren. Ruim 200 leerlingen uit groep 8 van verschillende Noordwijkse scholen hebben vrijdag bij Museum Veldzicht kennis gemaakt met lokaal erfgoed. Tijdens de klassendag rond Monumentendag hebben zij de voorstelling De Vlog en het Geheim van de Watertoren gezien. Theater, muziek, dans en verhalen zijn daarin gecombineerd rond de Noordwijkse Watertoren. Martine Zeeman heeft de voorstelling geschreven en muzikant en vlogger Tigo Nomes heeft daar een speciale lied voor gemaakt.

0: In deze uitzending kijken we dus terug op feestweken van vorige week. En we beginnen met de vrijdag in Noordwijkerhout. De vrijdagochtend om precies te zijn. Dan is het Ton Knuppelen, dat is een waar spektakel. Met 1000 man is daar aanwezig op een omgebouwd weiland, laten we het zomaar even zeggen. En u hoort straks daarover de voorzitter van de Oranje Vereniging, André van der Vossen. Maar nu eerst de winnaar van het Ton Knuppelen.
1: Ik heb lekker gewonnen met Ton Knuppelen, de eerste ton eruit.
2: Wat is de tactiek?
1: Ja, gewoon hard raak gooien. Ja, ja.
2: Doe je dan een beetje een aanloopje? Heb je een idee van wat je doet?
1: Nee hoor, ik doe gewoon wat. En dan,
2: Hoe vaak heb je al meegedaan?
1: Nou, ik denk dat wij al een jaar of 30 meedoen of zo.
2: En wat voor effect heeft de regen en het weer?
1: Ja, het gaat gewoon puur om de gezelligheid. Lekker met vrienden, met z'n allen. Gewoon een leuk feestje ervan maken.
2: Heb je al eerder zo gescoord?
1: Toevallig heeft mijn vader deze ook al een jaar of 5 geleden gewonnen of zo. Dus we houden hem lekker in de familie.
2: Yes, André, hoe gaat het ermee?
3: Nou, wat denk je? Het gaat fantastisch. Het is een klein beetje tegen het stuiven. Maar iedereen komt gewoon opdagen. Of het nou mooi weer is, slecht weer is, half weer is, goed weer is. We zijn er allemaal weer.
2: Hoeveel mensen zijn komen opdagen?
3: Ik denk rond de 1000. Net iets eronder, denk ik. Zoveel inschrijven. We hebben de inschrijving ook moeten stoppen. Het wordt steeds populairder en populairder. Dus ja, op een gegeven moment wordt het niet meer beheersbaar. Maar het is nu allemaal lieve Noordwijkerhouters. Die zijn altijd beheersbaar. Dus het is echt een fantastisch feest. En we gaan tot een uur of 12:00 door. Eén groot feest. Laat ik het zo samenvatten.
2: Waardoor denk je dat het steeds populairder wordt?
3: Ik denk dat bij Ton Knuppelen is de kracht. Je bent deelnemer en toeschouwer tegelijk. En iedereen is er, hè? Dus iedereen, dus mensen die elkaar een jaar niet zien, die gaan weer verder met het verhaal waar ze dat jaar ervoor mee gestopt zijn.
2: Wat is nu het doel? Wat gebeurt er nou de hele tijd?
3: Nou, er hangt een ton aan een rek, zeg maar even. Dat zie je hier ook achter me. Daar ga je net zo lang tegenaan gooien tot er zit een tennisbal in. Als die op de grond valt, heb jij de prijs van die ton. We hangen 4 tonnen per dag op. Dus we hebben 4 tonnen in de

geen regenjas. Dus geen belemmering door het slechte weer.

0: U luistert naar Nieuwsboulevard met een terugblik op de feestweek van de vrijdag en de zaterdag. Op vrijdag, en misschien wel het belangrijkste evenement. Nou ja, ik kan best wel zeggen het belangrijkste evenement van de feestweek in Hillegom. De harddraverij. Dat is altijd een waar spektakel. Verslaggever Nick Vink was erbij.
1: Jan, we zijn hier bij de harddraverij in Hillegom. En op welke paarden heeft u gewed?
2: Ik heb... Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paarden.
1: Zo, dat zijn er veel. Dat betekent dat u volgens mij niet zoveel risico neemt.
2: Nee, ik probeer wat winst eruit te halen natuurlijk. Ja.
1: Verwacht u grote winst vandaag? Nee, of is het...
2: nee. Ik heb er geen verstand van. Ik vul altijd maar wat in. Nou, vorig jaar, ik doe al heel lang mee hier. En vorig jaar had ik toevallig een paar tientjes gewonnen, dus nou ja.
1: En u zei net, ik heb er niet zoveel verstand van. Ik kies maar een paar paarden. Is dat dan, waarop is dat dan gebaseerd? Op de namen die u mooi vindt dan of zo? Of hoe kiest u die?
2: Ik zal je een geheim vertellen. Het zijn allemaal geboortedagen van mijn kinderen, kleinkinderen en... Nou ja, dan vul ik dat in.
1: Dus zo hoopt u toch op een beetje geluk?
2: Ja, nou ja, vorig jaar had ik dus een paar tientjes gewonnen.
1: Dirk Jan, we staan hier bij de korte baandraverij hier in Hillegom. En...

0: u heeft op de paarden gewed, hè?
1: Ja, ja, ik heb een paarden gewed, ja. Paard nummer 11 is favoriet.
0: Stel dat dat is Medusa.
1: Ja, volgens mij Medusa, ja. Volgens mij is 11 de favoriet, ja.
0: Wat vindt u daar dan zo leuk aan?
1: Ja, ja, de sfeer eromheen en ja, alles. Ja, wel leuk, gezellig. Ja, ja. En een gokkiewagen, hè?
0: Ja, ja, ja. En wint u dan ook wel eens wat? Of,
1: Ik heb wel wat geluk, ja. Dus, het hoogste wat ik gewonnen heb is €300. Dus, is wel leuk, ja. Een triootje was dat.
0: En die Medusa, volgens mij is dat inderdaad... kijk, daar racen ze weer voorbij. Ja, want Medusa, die is een van de favorieten natuurlijk. Wat maakt dat paard nou zo goed? Waarom kan hij zo hard rennen?
1: Ja, hij heeft heel veel... voor die korte baan heb je al gewonnen. Dus, ja. En, ja. Standaard dat ik hem even invul, hè.
0: Ja, precies.
1: Maar hij was nog een kans hebben, nummer 18 zou een kans hebben. Die staat op €2 zoveel maar. Dus, maar dat levert niet op, levert niks op. Dus daarvoor heb ik een paard genomen wat een beetje oplevert. Snap je? Dus.
0: Denkt u dan dat u vandaag iets gaat winnen?
1: Ja, dat gevoel heb ik wel, ja.
0: Dan hoop ik dat dat gevoel werkt.
1: Hoop ik ook, ja.

0: Voor de plaat hoorde u al een reportage over de harddraverij in Hillegom tijdens de feestweek in Hillegom. Dat was allemaal op vrijdagmiddag. In de pauze van de harddraverij is er ook altijd een spektakel. Dit keer een Dahlia-corso. Dave Hogevorst vertelt waarom.
1: Het is ieder jaar wel iets bijzonders altijd in de pauze van de korte baandraverij. Dat de harddraverijvereniging iets speciaals wil doen. En nou, dit jaar was dat een Dahlia-corso.
2: Ja, en ik heb begrepen dat jullie dat ook willen uitbreiden. Dat jullie daar iets groters van willen maken.
1: Ja, we hebben zeker ambitie om dat de komende jaren uit te gaan bouwen. Ja. En daarom is het dit jaar ook groots neergezet met veel bezoekers. En ook eigenlijk al best een heel mooi aantal deelnemers met hele mooie creatieve creaties. Want wij zijn wel overweldigend hoe mooi de karren allemaal gemaakt zijn en de fietsjes.
2: Want wat is precies de bedoeling? Is het de bedoeling dat het op een gegeven moment echt een op zichzelf staand corso wordt? Of is het echt iets bedoeld voor in de pauze bij de korte baandraverij?
1: Nee, het is eenmalig als pauzeact van de korte baandraverij. Om het dan groots aan te kondigen. En de eerste keer. En dan voor volgend jaar is het idee dat het naar het eerste weekend van de feestweek gaat. Dan is ook tegelijkertijd het Dahlia Mozaïeke weekend. En dat dan het corso door het Hillegomse centrum gaat rijden.
2: Ja, want ze zagen inderdaad creaties. Vooral van volgens mij basisschoolkinderen is dat ook een beetje de bedoeling. Dat het creaties zijn door basisschoolleerlingen.
1: Nou, we willen het graag wat breder neerzetten. Dus iedereen mag meedoen. En daarom waren we nu ook al blij dat bijvoorbeeld de fietsmaatjes hebben meegefietst. En de carnavalsvereniging heeft een mooie kar gemaakt. En wij hebben zelf als organisatie ook deze kar gemaakt om mensen te inspireren. Om ook mee te gaan doen. En dat kan natuurlijk ook gewoon met de familie of met vrienden. En ja, wellicht groeit het wel uit naar een groot corso. Ja. Maar kindercorso zal zeker een onderdeel blijven, want dat is gewoon echt zo leuk.
2: Ja. Want waarom organiseren jullie dit? Waarom dachten jullie, nou, dit mist eigenlijk nog in de feestweek in Hillegom?
1: Ja, we zitten een aantal jaar al in de Dahlia Mozaïeke organisatie. Ja, dat is een mooie organisatie met ieder jaar ook weer groei en steeds meer mozaïeken. En ja, eigenlijk hebben we het gezien vorig jaar in Voorthuizen. Daar was het een Dahlia Mozaïeke weekend gecombineerd met een Dahlia Corso. Ja, en dat vonden we zo leuk wat daar allemaal voorbij kwam. En dat begon inderdaad ook met kleine fietsjes en skelters. Maar de wagens werden langzaam steeds groter. Ja, dat we zoiets hadden, ja, dat moeten we gewoon in de Bollenstreek ook gaan proberen. Er worden heel veel dahlia's hier gekweekt. En er zitten heel veel kwekers. Ja, de Bollenstreek staat natuurlijk bekend om hun voorjaarsbloemen. Maar laten we ook de dahlia wat meer in het voetlicht brengen. En we konden dat prachtig combineren met de harddraverijvereniging. Omdat wij nog een vrij kleine organisatie zijn. Konden we ook dankbaar gebruik maken van de ervaring en de kennis van de harddraverijvereniging. En hebben we een hele goede samenwerking zijn we aangegaan. Ja, en hopelijk kunnen we dat de komende jaren uitbouwen.
2: Ja. En u heeft zelf ook een mooie creatie gemaakt. Wat heeft u gemaakt?
1: Nou, het is allemaal van Toy Story. En nou ja, ik ben dan verkleed als Woody. En achter mij is Buzz Lightyear. En we hebben wat figuren en pingwing, een van de aliens. Hebben we gemaakt met wat vrienden. En dat hebben we ook al gebruikt met het Dahlia Mozaïeke weekend, 2 weken geleden. En nu kon het mooi hergebruiken. Voor de corso, voor de eerste corso.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bewoners van de woonwagenstandplaats aan de Maandagse Wetering in Noordwijkerhout hebben bij de gemeente Noordwijk aangedrongen op concrete actie. Ze hebben zorgen geuit over de brandveiligheid en het tekort aan woonwagenstandplaatsen. En ze vinden dat maatregelen te lang uitblijven. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders hebben ze om een duidelijke planning gevraagd. Ook hebben de bewoners snel overleg met het college of de verantwoordelijk wethouder geëist. Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom gebotst op de Loosterweg Noord in Lisse. De auto kwam uit de richting van de Stationsweg en reed in de richting van de Zwarte Laan. Halverwege de weg raakte de bestuurder door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig van de weg en kwam hij tot stilstand tegen een boom. Mogelijk speelde gladheid door de regenval een rol. Twee inzittenden werden door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto was stoten los. In park Rusthof in Sarsheim zijn eind maart opnames geweest voor het RTL4-programma Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is de langslopende serie op de Nederlandse televisie. De afleveringen die in park Rusthof zijn opgenomen zijn op 15, 17, 21 en 23 september om 8 uur 's avonds te zien.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het toestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn 3 mensen omgekomen. Dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en ook warmer met 22 tot 28 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is dit avondspits erop. Nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Prins Klausplein. Als je aankomt rijden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, kom je vanaf knooppunt Hoogvliet in een korte file. En 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdagochtend kan plaatselijk mist voorkomen. Verder is het wisselend bewolkt en droog met vanuit het zuiden meer zon. De opklaringen breiden noordwaarts uit. Bij een matige zuidwestenwind is het halverwege de ochtend ongeveer 17 graden. Dinsdagmiddag zijn er perioden met zon. Het wordt regionaal zomers warm met middagtemperaturen tussen de 24 en de 27 graden. In de kustgebieden komt meer bewolking voor en later in de middag kan er een bui voorkomen. Het wordt 21 tot 24 graden. De wind is matig van kracht en draait van zuidwest naar west. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien, windkracht 5. Dinsdagavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt en komt het ook landinwaarts tot enkele buien. Hiermee wordt de warme lucht verdreven. En dinsdagnacht blijft de kans op buien aanwezig. Bij een zwakke tot matige westenwind liggen de minima tussen 11 en 15 graden. Tot zover het weerbericht.

0: U hoorde al tijdens deze uitzending over de feestweek in Noordwijkerhout en in Hillegom. We gaan nu naar Voorhout. Daar was vrijdagmiddag het buikschuiven. U hoort een hele enthousiaste speaker.
1: Ja, we zijn in Voorhout op de Herenstraat, waar een geweldig evenement is geweest net voor de jeugd. En zometeen hebben de volwassenen het buikschuiven, het mooiste evenement.
2: Applaus, hè?
3: Ja, fantastisch. Ja, het is gewoon rennen en gaan. En gewoon schuiven. Ja, simpel spelletje is het. Heel simpel. Ja, mijn tactiek was niet snel rennen, maar wel snel glijden. Ja, dat was mijn tactiek.
4: Ja, denk je dat je een beetje kans maakt op de prijzen?
3: Nee.
4: Nee, hoezo niet?
3: Nee, denk niet. Begin is geluk.
1: De volwassenen, nou, één groot feest. Als je ziet, die mensen glijden gewoon naar Rijnsburg. 140 meter, nee, zottigheid. 50 meter is de baan, maar sommigen kunnen echt 60, 70 meter verder gaan.
4: Ja, wat is de uitdaging van zo'n baan in elkaar zetten?
1: Ja, de uitdaging van de baan is of die recht staat. Als die niet recht staat, dan kunnen de deelnemers er soms afglijden. Je ziet ook, de baan moet in één rechte lijn, want anders moet je met een bocht glijden. Ja, dan wordt het extra moeilijk. Om de baan glad te houden, als de baan opdroogt, dan blijf je hangen met je zwemkleding op de baan. En als die nat is, met de groene zeep erbij, ja, dan glij je in één stuk door. Nee, het grootste advies is om je handen en je voeten omhoog te houden. Als je je handen omhoog houdt, dan glij je sneller door. Doe je je handen naar beneden, ja, dan zie je toch dat je een stuk minder snel doorglijdt. Omdat je met je handen en je armen en je ellebogen hou je jezelf tegen op de baan. Ja, hoe mooier het weer, hoe meer mensen er komen. En je ziet ook, iedereen is enthousiast. Kijk om je heen hoeveel mensen hier staan. Ja, dan is het één groot feest.
4: En hoe is het om alles bij elkaar te praten?
1: Om alles bij elkaar te praten is soms wel lastig. Maar ja, je moet een beetje enthousiast zijn voor de jeugd. Dan hebben ze er ook meer zin in. En je merkt het, als je zelf enthousiast bent, wordt het publiek ook enthousiast. Dus ja, ik doe het nu een jaartje of 11. En het is één groot feest.

0: In deze uitzending blikken we terug op de feestweken, de evenementen van de vrijdag en de zaterdag. Die feestweken kenden allemaal een wielerronde, maar heel veel dorpen hebben dat afgeschaft. Meestal vanwege de hoge eisen wat betreft de veiligheid. Voorhout doet het nog wel steeds, de wielerronde. Dat was zaterdagmiddag. U hoort een van de deelnemers.
1: Ik ga meedoen aan de wielerronde van Voorhout.
2: Ja, heb je al eerder meegedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel afgelopen dagen de hardloop-evenementjes in de kermiscircuit in de Bollestreek gedaan. En vandaag is mijn debuut op de racefiets, dus ik ben heel benieuwd. Ik kom zelf uit de buurt, uit Dordrecht-Hout. Veel vrienden van me komen uit Voorhout. Veel gezelligheid. Vanavond ongetwijfeld een biertje. Dus ja, je moet gewoon meedoen. Af en toe moet je eens uit of je comfortzone. Dus dat doen we vandaag.
2: Wat denk je dat de grootste uitdaging gaat zijn?
1: De bochten aan de achterkant. Want ik weet wel, het hardlooprondje ken ik. Volgens mij is dat hetzelfde. Dus aan de achterzijde van het parcours. Daar weet ik dat de bochten heel scherp gaan. Dus daar is het enorm hard optrekken. En hopen dat je het wiel van je voorganger kan houden.
3: Tussen de kop.
4: Voorhout is best een bochtig parcours. En de snelheden van de renners zijn redelijk hoog. Dus die bochten zijn elk jaar wel weer spannend. Of daar het wegdek goed genoeg is. Bij de jeugd is het aantal rondjes vast. Bij de senioren is er een vaste tijd die er gereden wordt. En na die tijd worden er nog 5 rondes gereden. Het heeft ook te maken met het programma. Op het moment dat het een dag nog harder gaat dan normaal, dan rijden we gewoon een rondje extra. Om het programma passend te houden.
5: 3, 2, 1. En blijf vooral veilig rijden.
6: Je krijgt een lijpe trui bij de volgende keer in wat fietsen.
7: Ik heb de ronde van Voorhout gewonnen.
2: Ja, en hoe heb je dat gedaan?
7: Door heel hard te fietsen en een beetje geluk. Het is het mooiste rondje eigenlijk uit de Bollestreek. Dus, maar het is een lekker zwaar rondje. Maar, waar uiteindelijk de sterkste kon bovendrijven. Jammer dat Klaas zijn zadel zakte. Want ik had het wel willen zien in de laatste paar rondes. Maar het is gewoon een mooi rondje. Ik kom hier altijd graag.
2: En waarom dan?
7: Omdat ik nu de derde keer is dat ik hem al gewonnen heb.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
6: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
5: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
11: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
10: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur de agenda, het programma van het najaar van Welzijn Teylingen, Zing met ons mee en een liefdeswals.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten, we zijn langs geweest bij de Open Universiteit in Lisse. De omwenteling, de agenda, een doordenkertje. Maar eerst bij Bo Brunch, muziek.

uit 1960 het origineel van Save the Last Dance for Me, door de Amerikaanse groep The Drifters, met als speciale gast Ben E. King.

0: In 1910 geschreven door Frederick Weatherly als kinderliedje. En daarna vele jaren later door de Ierse zangeres Kate Croshan op de plaat gezet. Ze begeleidde zichzelf op een Indisch instrument. U hoorde Danny Boy.
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, maandag 21 september. Kostuumdrama Primavera, en dat is in de Muze. Het Italiaanse kostuumdrama Primavera vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia, een wees op zoek naar haar eigen identiteit, en de componist Antonio Vivaldi, een man die wordt meegesleept door zijn creativiteit en het talent van Cecilia. Venetië, 18e eeuw. De 20-jarige Cecilia is een getalenteerde violiste die het grootste deel van haar leven in het weeshuis Ospedale della Pietà heeft gewoond. Maandag 21 september, Theater de Muze, Wandveld 2 in Noordwijk, aanvang 8 uur.
0: Lisse, woensdag 7 oktober. Wen er maar aan. Ladies Night in Floralis. Bang! Actrice krijgt het zonder omwegen te horen. Je zit in de overgang. Seks met man Koos is zo droog als beschuit. Puberzoon Ole wil zo snel mogelijk het huis uit. En tot overmaat van ramp verliest ze haar vaste rol in een grote politieserie. Lijf en carrière lijken haar op alle fronten te laten vallen. M besluit het roer om te gooien en zichzelf opnieuw uit te vinden, om aan zichzelf en de wereld te bewijzen dat er nog toekomst in haar zit. Woensdag 7 oktober, Theater Floralis, Floralisplein 69 in Lisse, aanvang 8 uur.
2: Voorhout, vrijdag 25 september. 65 plus Single Café in de Spelenwei. Ben je 65 plus en lijkt het je leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Kom dan op vrijdag 25 september 2026 naar het 65PLUS Single Café. Welzijn Noordwijk en Welzijn Teilingen organiseren deze gezellige bijeenkomst voor 65-plussers uit de Duin- en Bollenstreek. Vanaf 4 uur ben je welkom op een sfeervolle locatie in Lisse. In een ontspannen sfeer kun je nieuwe mensen leren kennen, gezellig met elkaar praten en deelnemen aan leuke activiteiten. Niets is verplicht. Een goed gesprek aan tafel mag natuurlijk ook. Tijdens de bijeenkomst wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Vrijdag 25 september, ergens in Lisse vanaf 4 uur. Aanmelden via de website www.welzijnteilingen.nl. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

Zoals zo vaak was aanvankelijk zijn het je ogen niet een echt grote hit, maar door de tijd heen werd het wel zijn lijfslied, u hoorde Koos Alberts. En in 1957 nam Jerry Lee Lewis zijn lijfslied op, Great Balls of Fire.

0: love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might eat at your time. And I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby. Drive me crazy. This is great, balls of fire.
1: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
2: Uit Teilingen. En vorige week vertelde Nathalie Vermeegen nog over de bankjes die de wethouder Remy Wietsma als cadeau bij haar afscheid aan de bewoners van Sassenheim heeft gegeven. Ik vroeg of die bankjes op een vaste plek komen of dat die kunnen roleren door de gemeente Teilingen.
3: Nou, in principe staan ze bij één straat, want ze worden door één iemand aangevraagd. Ze staan niet vast. Ze mogen op gemeentegrond overdag, dat is gedoogd. Maar in de avond of in de nacht moeten ze op eigen grond of naar binnen. Ze zijn niet zo heel zwaar, dus ze kunnen gewoon naar binnen getild worden. Ze hebben hele leuke felle kleuren. En er zit een buur- en buurtlogo op met een QR-code, zodat mensen altijd op onze website terecht kunnen om dingen te vinden.
2: Dat is wel leuk dat je het
3: heel praktisch
2: kan verplaatsen.
3: Ja, voor een feestje of als je een verjaardag hebt als buren en je denkt, hey, ik heb te weinig zitplekken, kan je het bankje altijd even bij de buurvrouw ophalen.
2: Ja, nou inderdaad. Ja. En iets over budget.
3: Ja, het buren en buurt is echt wel een concept aan het worden. We zijn er heel blij mee. We hebben natuurlijk laatst volgens mij een keertje bij jullie verteld over de buren en buurtbox. Nu hebben we die buren en buurtbankjes. En sinds een paar weken hebben we ook het buren- en buurtbudget. Het heeft een beetje met Burendag ook te maken.
2: Die is alweer gauw, hè, geloof ik. In september of zo, of niet?
3: Ja, 26 september is de Burendag. Ja. Dat is landelijk. En de gemeente deed tot voor kort, kon je daar HLT-bonnen aanvragen. Dus Hillegom Lisse Teilingen-bonnen voor €150. En dan kon je dat bij ondernemers uitgeven. Wij hebben dat overgenomen van de gemeente en het heet nu dus buur- en buurtbudget. Dus je kunt je daar zeg maar voor aanmelden bij ons bij buurt@welzijnteilingen.nl. En dan is het €75 per activiteit.
2: Per
3: straat, per jaar. Ja.
2: En wordt er goed van tevoren gekeken waar het dan aan die activiteit, wat dat is?
3: Ja, we krijgen hele leuke verhalen binnen. We worden daar echt, we hadden niet verwacht dat het zo enthousiast en leuk gereageerd wordt. Daardoor leren wij als welzijn ook steeds meer inwoners kennen. Weten we ook wat er te doen is in de buurt en welke straten er al buurtverbinding en actief zijn. Voorbeelden, we hebben bijvoorbeeld aanvragen voor mensen die een feestje geven omdat ze allemaal een insectenhotel aan hun schuur gaan doen. We hebben mensen die gaan een vossenjacht doen met de kinderen in de buurt op Burendag. We hebben mensen die echt een barbecue gaan geven, een buurtbarbecue. Ja, er gebeurt van alles. Een borrel hebben we afgelopen vrijdag in Warmond gehad met een flat die een borrel ging geven. Dus ja, wij worden daar heel blij van als we wel zijn.
2: Kan dan een buurt eenmalig zoiets aanvragen? Ja. Of is het dus dat je wel een paar keer per jaar iets kan doen?
3: Nee, je mag per straat één keer per jaar iets aanvragen.
2: Maar ik neem aan dat jullie toch op een gegeven moment moeten zeggen, nou nee, het geld is op.
3: Ja, als potje leeg is, is die leeg.
2: Dan is die leeg.
3: Maar hij is nog niet leeg. Dus iedereen kan nog aanvragen.
2: Kijk, nou, mensen, denken er goed over na. Gezellig om met elkaar iets te organiseren. Ja, en het lichaam heeft beweging nodig. Dat heb je natuurlijk ook al bij die activiteiten. Maar soms nog meer beweging om je conditie op peil te houden. En welzijn, die gaat daar ook actief aan meedoen?
3: Nou, ik zelf ben daar niet zo actief in. Maar ik heb er wel eens aan meegedaan. We hebben inderdaad een tijd geleden samen met Marente... is Marente begonnen met de Vitality Clubs op te zetten. Zowel in alle drie de kernen. Dat betekende dat er iemand vanuit Marente een aantal keer met een groepje ging buitensporten. He, want bewegen is natuurlijk gezond en draagt bij aan allerlei preventie. En daarna is er vast altijd wel iemand uit de groep die dan zegt, hey, ik neem het over. En dat is eigenlijk in alle drie de kernen wel gebeurd. Dus er is in alle drie de kernen mogelijkheid om aan te sluiten bij de Vitality Club. En ze doen het allemaal op hun eigen manier, want het wordt dus ook gewoon draaiende gehouden door buurtbewoners. In Warmond bijvoorbeeld is het twee keer per week in de ochtend. En is het een clubje, toevallig vanochtend was ik er, een clubje van 15 tot 18 personen. Die dan met elkaar sport, danst, beweegt, wat je aan kan.
2: Wilt u alles nog eens nalezen of alle activiteiten bekijken? Dan kan dat natuurlijk. www.welzijnteilingen.nl U kunt ook vragen stellen via info@welzijnteilingen.nl of via de telefoon 0252 231 805.

Jack Bulteman. Jack Bulteman, hij was en hij is nog steeds een veel voorkomende naam in de Nederlandse entertainment world. Hij werd in Amsterdam geboren op 27 september 1909. En al op zeer jonge leeftijd begon hij in een straatorkest te spelen. Daar heeft hij zijn vaardigheden opgedaan als instrumentalist, arrangeur, componist en liedjeschrijver. En naast het muzikale had hij nog een ander verborgen talent. Dat was schrijven van kinderboeken. Na zijn opleiding in de openbare handelsschool heeft Jack zich toegelegd op de muziek. En hij richtte zijn eigen band op, de Blue Bees. Wie kent zijn eerste hit uit 1931 niet? Dag schattenboutje. De volgende stap in zijn loopbaan kwam in 1935... toen hij tweede trompetist werd in het orkest van Theo Uden Marsman, de Ramblers. Hoger kon je op dat moment als muzikant niet opklimmen. Maar voor Jack was het ultieme doel componeren en liedjes schrijven voor de crème de la crème. Daar viel natuurlijk ook Willeke Alberti onder. Met haar veilig verkeer hitje: Hé, niet zoenen op het zebrapad.

0: Het trieste nieuws dat Leonard Cohen was overleden is bijna 10 jaar geleden gedeeld. En daarom lieten wij u Avalanche horen.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: En dan gaan we het deze keer hebben over Robert Stolz. Robert Stolz was het 12e kind van de componist en muziekleraar Jacob Stolz en de pianiste Ida Bondy. Zijn broer Leopold, die was eveneens componist en dirigent. Het was al vroeger duidelijk dat Robert muzikus zou worden. Zijn eerste openbare recital op de piano gaf hij al op 7-jarige leeftijd. Zijn eerste aanstellingen waren als koorrepetitor en dirigent in Graz, Marburg, aan der Donau en in Salzburg. Daar debuteerde hij in 1903 als componist met de operette Schön Lurchen. In de Eerste Wereldoorlog diende hij als kapelmeester van een militaire kapel. En na een mislukte poging een eigen theater in Wenen op te richten, lukte het hem dat wel in 1924 in Berlijn. En na 2 jaar moest Robert Stolz de bühne helaas weer sluiten. Hij keerde terug naar Wenen en zette daar zijn successen voort. Stolz werd en wordt beschouwd als de laatste grootheid van de Weense operette. Tijdens de nazi-periode reed Stolz vaak op en neer van Berlijn naar Wenen en heeft hij 21 keer Joden en politieke vervolgden in zijn limousine meegesmokkeld naar Oostenrijk. Toen Oostenrijk zich aansloot bij Nazi-Duitsland, vluchtte hij in 1938 via Zwitserland naar Parijs. Bij zijn 90ste verjaardag in 1970 werd Stolz ereburger van Wenen. Hij kreeg ook de Weense eremedaille in goud. En dat als tweede componist ooit, na Richard Strauss.

Lyrische sopraan, opera en operettezangeres Anneliese Rothenberger debuteerde in 1946 bij het Stadstheater in Koblenz. De hele wereld heeft niet alleen door haar opname kennis gemaakt met haar talent, ze is ook wereldwijd heeft ze opgetreden in menige concertzaal. Hier zong zij speciaal voor u Mein Liebeslied moet een walzer zijn.

In 1966 deed Midi Scott een gooi naar het erepodium op het Eurovisie Songfestival. Dat deed ze met Fernando en Filippo. Mama is morgen voor mij, kinderen voor kinderen.

0: Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame nieuws gaan we met Dolly Parton. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
6: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
5: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
7: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
5: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
11: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur. We zijn langs geweest bij de Open Universiteit te Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk is er muziek.
12: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn.
13: En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap.

In 1960 was Rudy Karel de eerste mannelijke deelnemer namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Hij haalde wel 2 punten. In Nederland werd er wel een topper, hoor, met Wat een geluk. En de techniek vandaag, Rob van Erderwijk, die zorgt speciaal voor u uit Wham! Met The Edge of Heaven.

En dat deed hij vol overgave met Bongo Rock. Een graaienevertje. Het was volkomen geaccepteerd in het oude Mokum om aan de toog om een Piketanissie te vragen. Johnny Jordaan zong daarover.

0: slaapt.
1: Bij de Open Universiteit te Lisse is een enorme keuze aan cursussen die men kan volgen. Zo kwamen we ook Victoria tegen. Zij geeft yogalessen en in diverse vormen van yoga. Luister maar. U verzorgt de yoga. En kan u me nou ook zeggen wat het verschil is tussen yoga en de zen-meditatie waar ik net geweest ben?
2: Er zijn zoveel verschillende vormen meditatie. Dus ik richt me niet alleen op zen. Want ik geef ook meditatie. Meditatie, dan zit je vaak, of lig je, of wandel je, of je doet iets en daar blijf je in minstens 20 minuten in zitten. Want dan gaat de energie werken en dan krijg je contact met je higher self, zeggen ze.
1: En yoga?
2: En yoga is bewegen. En voor mij is het bewust worden van je lichaam.
1: Betekent dat als je op een matje ligt of op een stoel zit?
2: Ja, het kan van alle kanten. Het kan alle kanten op. Ik geef zelf ongeveer 7 vormen yoga.
1: Noem er eens een paar.
2: Yin, restorative. Mijn lievelings critical alignment. Dat is uitgevonden door Gert van Leeuwen. Dat is een Nederlander. Hatha, Ashtanga. Ashtanga is weer het pittige flow yoga. Dan zit je in een flow en dan doe je vormen en bewegingen achter elkaar. Dus, maar voor mij is yoga niet de houding op zichzelf, maar word je bewust van wat je voelt en wat je denkt in zo'n houding.
1: Betekent dat ook dat je ook allerlei oefeningen doet?
2: Je kunt oefeningen doen, maar je kan ook eigenlijk stilzitten. Neem restoratief yoga, daar blijf je tussen de 5 en de 15 minuten in een houding. En die houding, die probeer ik zo zacht mogelijk te maken, te ondersteunen met allemaal tools.

0: Dus met blokken, met yogakussens, met van alles om te zorgen dat jij die 15 minuten heel relaxed in een houding blijft zitten.
1: Ja, want ik denk gelijk als ik 15 minuten in een houding zit, kan ik dan de andere dag nog wel lopen in verband met spierpijn of zo? Of krijg je er geen spierpijn van?
0: Nee, hier krijg je absoluut geen spierpijn van meer. Omdat je langer in de houding ligt, zal je spierspanning loslaten.
1: Als ik nou helemaal moet beginnen hiermee, want u hebt allerlei ingewikkelde benamingen gezegd. Ja, voor u zijn die natuurlijk niet ingewikkeld, van allerlei cursussen die je kunt gaan doen. Waar kun je nou het beste mee beginnen als ik onwetend ben en toch denk, nou, yoga is misschien wel wat voor mij?
0: Nou, wat ik zei, er zijn verschillende vormen, dus ga af op wat jouw lichaam nodig heeft, wat jij nodig hebt of denkt te hebben. Wil je een zachte yoga, zachte vorm, dan zou ik naar de yin en de restorative gaan. Wil je er tussenin, dan is de hatha. Wil je wat pittiger, echt stevig werken, dan ga je naar de ashtanga, de flow yoga, de bikram yoga. Daar kan je allemaal naartoe. En dat is...
1: Wilt u meer weten over al die cursussen die gegeven worden op de Volksuniversiteit? Dan kan dat natuurlijk. Zoek op de website www.volksuniversiteit-lisse.nl. U kunt ook bellen 0252 419 518.

Lavender Blue. Ja, Lavender Blue is qua origine een kinderliedje uit de 17e eeuw. En daarvan hoorde u net een hele moderne versie gebracht door Sammy Turner. 62 jaar geleden heeft de toen nog jonge Imca Marina een liedje opgenomen. Het kreeg de titel Harlequino.

0: Dit is Boom Brunch Agenda.
1: Hillegom, zaterdag 31 oktober. Ayoub en verbiedt vogels om te fluiten in de Culturele Raad. In zijn eerste avondvullende voorstelling en verbiedt vogels om te fluiten probeert Ayoub betekenis te geven aan alle ervaringen die hij tot nu toe heeft doorgemaakt. Waarom bouwen zwaluwen hun nestjes in de moskee? Wat heeft een egel te maken met de veeboommuren? En kan hij erop vertrouwen dat zijn moeder de antwoorden heeft? Zaterdag 31 oktober, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 8:30.
2: Warmelt, zaterdag 17 oktober, Diederik en Sink. Iets te vieren, en dat is in het Trefpunt. Liedjesmaker en multi-instrumentalist Diederik Ensink werd onlangs 40 jaar en dat gaat hij vieren. Daarom trekt hij met twee violen, een trommel en een fluit langs de Nederlandse theaters. Deze mijlpaal nodigt uit tot nadenken. Want valt er in deze tijd nog wat te vieren? Diederik gaat op zoek naar het antwoord en brengt een programma bomvol prachtige liedjes, humor, zelfspot en herkenbaarheid. Zaterdag 17 oktober in het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond, aanvang 8:30.
1: Noordwijkerhout, dinsdag 20 oktober, koffiespeeltuin in de bibliotheek. Tijdens de maandelijkse koffiespeeltuin in de bibliotheek Noordwijkerhout kunnen ouders, maar ook opa's en oma's en de oppas met hun baby peuter terecht om boekjes te lezen, te spelen en andere ouders te ontmoeten. Ook opa's en oma's dus. De ontmoeting spreekt voor ook aanstaande ouders. Laat je informeren over alles rondom opvoeden en opgroeien. Dinsdag 20 oktober, bibliotheek Herenweg 2 in Noordwijkerhout. Het is van 10 tot 11 uur. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bonnestreekomroep.nl.

0: Tela.
1: Shep Woolley ruilde zijn geweer in voor een gitaar. Ja, dat zouden meer mensen moeten doen. Hij zong Purple People Eater. Arno en Gratje, ja, dan weten we het wel. Zakdoekjes, mensen. Papi, ik zie tranen in uw ogen.

0: dedicated to the one I love.
1: Er zijn vele meidengroepen, maar er is er maar één, de succesvolste. En die hoorde u zojuist hier bij Bobrunch. De Shirelles met Dedicated to the One I Love. Kom hier en sla je arm omheen. En niet te missen uitnodiging, die is van Bonnie Sinclair. Ja.

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: We hebben het steeds over de eeuw van de vrouw, over alle veranderingen die er in de vorige eeuw geweest zijn voor haar. En hier hebben we het over Betsy en Chris die getrouwd zijn in 1948. Het was allemaal anders gelopen dan Betsy zich had voorgesteld. Die eerste rustige dag als huisvrouw is eindeloos lang geleden, uit een vergeten tijdperk. 2 maanden na de bruiloft bleef Betsy's menstruatie uit. Haar cyclus was altijd regelmatig. Ze vertelde zichzelf dat het huwelijksleven haar lichaam vast uit het normale ritme had gebracht. Maar toen ze een paar dagen later nog steeds niet ongesteld was en een lichte misselijkheid voelde, begreep ze dat het ook iets anders kon zijn. Ze wilde wachten tot ze zeker was voor ze het Chris vertelde. Toch flapte ze het er meteen uit toen hij thuis kwam. Hij had zijn jas nog aan en zijn broodtrommel nog in de hand. Chris wist niet direct hoe hij moest reageren. Het was zulk groot nieuws. Zijn vrouw verwachtte een kindje. Hij zou vader worden. Hij zag dat Betsy ontredderd was. Wat zeg je dan? Van verwarring zochten ze allebei naar woorden die je in deze situatie kon gebruiken. Maar veel meer dan wat geschutter werd het niet. De volgende dag ging Betsy naar haar moeder om advies. Die stelde haar gerust en schonk thee voor de schrik. Het kwam allemaal goed. Als het nog een paar weken verder was, zouden ze samen naar de dokter gaan, zodat die het kon bevestigen. Er was genoeg tijd om alles voor te bereiden. Daar hoefde ze zich geen zorgen om te maken. Betsy knikte. Hoe kon ze zeggen dat het haar veel te snel ging? Ze was nog helemaal niet aan haar nieuwe leven gewend. Elke ochtend als Chris vanaf zijn fiets naar haar zwaaide, wist ze niet goed wat ze met de dag aan moest. Op een gegeven moment begon ze 's avonds vast een lijstje te maken om dat lege ochtendgevoel te bestrijden. Dat hielp. Wanneer ze eenmaal in de weer was, kreeg zij wel plezier in om het huis gezellig en netjes te houden. Kwam de aardappelboer aan of de kruidenier, dan probeerde ze op straat een praatje aan te knopen. Ze ontdekte dat de melkkar op zaterdagen een jongen voor zich uit liet rennen met een stokje om op alle bellen te drukken, omdat het kind er anders niet bij kon. Elke dag zocht ze naar iets nieuws om 's avonds aan Chris te vertellen. Het was aangenaam om de baas te zijn over je eigen werk, maar Betsy hield ook van gezelschap. De overgang van haar dynamische leven met collega's naar het stille huis was groot. Niet dat ze iets te klagen had, natuurlijk niet. Ze moest alleen haar weg nog vinden.

0: Ze zijn wel met z'n tweeën hoor, maar ze bedoelen echt iets heel erg anders. Ellie en Rickert, we tellen voor twee.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Praten met een doordenkertje van Toon Hermans. Generaties. Jonge mensen protesteren, roepen. Het is een treurig zootje. En al ben ik niet meer zo jong, ik zit toch in hetzelfde bootje. Zij verwijten deze wereld een geweldig aantal floppen. Het klopt, want in mijn jonge jaren was die ook al naar de knoppen.

0: is BoBrunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: De techniek vandaag was in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame nieuws gaan we met Jeff Wayne.
2: BoBrunch, het seniorenprogramma van de Bollenstreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bob, want er is genoeg informatie uit de Bollenstreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
7: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
6: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
8: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek ja, waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
6: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
15: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
16: De omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Jawel, daar zijn we weer. Het is vrijdagavond 6 uur. Of maandagavond 9 uur. Afhankelijk van wanneer u luistert naar dit programma. Dit zijn de Bouwboomers. En u weet het, de Bouwboomers hier op onze lokale omroep Bouw. Nou, dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. En verder nieuwtjes uit de kranten van 60 jaar geleden, de regionale dagbladen. En we krijgen straks een overzicht van de top 10. Eveneens van precies 60 jaar geleden. En dat alles bij elkaar, dat maakt de Bouwboomers. Op deze vrijdagavond of maandagavond, nogmaals afhankelijk van wanneer u luistert. Mijn naam is Piet van der Voren en welkom. En hier is de allereerste plaat. En dat is er eentje van de Golden Earrings met een S nog erachter. Hier is Daddy, Buy Me a Girl.

0: Golden Earrings dus. Ik zei het net al, met een S er nog achter. En het nummer Daddy Buy Me A Girl, waarmee ze binnenkwamen in de top 40, precies 60 jaar geleden. En wel op een 39ste plaats. En in die tijd was Frans Krassenburg nog de zanger van Golden Earrings. En Barry A was nog in geen velden of wegen te bekennen. En als ik me niet vergis, de andere drie leden, die waren er wel. Uiteraard George Kooijmans, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk. Die maakten al deel uit van de Golden Earrings, met een S toen nog. En pas een paar jaar later zou Barry A erbij komen. En toen werd het Golden Earring.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: Ik zei het er straks al, we draaien mooie muziek uit de 60e jaren. En allereerst hebben we wat platen die precies 60 jaar geleden in de hitparade terechtkwamen. Zoals deze van Stevie Wonder. MUZIEK

0: heleboel andere artiesten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Bob Dylan. Blowing in the Wind. En Stevie Wonder die kwam daarmee binnen op 33. Precies 60 jaar geleden in de Veronica Top 40. Nou, ik hoop dat u een leuke week gehad hebt. Ik zeg dat zo'n beetje elke week. En elke week is eigenlijk wel leuk. Het is natuurlijk, als u op vrijdag luistert, vandaag 9-11. En dat betekent dat 25 jaar geleden onder andere de Twin Towers werden getroffen door twee vliegtuigen. En ik heb van de week met een aantal mensen het erover gehad. En eigenlijk weet iedereen zich nog precies te herinneren waar die 25 jaar geleden was toen hij het bericht over die Twin Towers en dergelijke hoorde. En ook op televisie zag natuurlijk. Ik zelf werkte toen ergens en een collega van mij die zou die dag gaan trouwen, maar helemaal in de plaats Rekken. En dat is helemaal in het oosten van het land. Dus ik was ergens vlak na het middaguur, ik denk rond een uur of één, was ik in de richting van Rekken vertrokken. En toen kwam het bericht binnen dat wat er gebeurd was in Amerika allemaal. En ik heel snel naar Rekken, want ik was journalist. En ik moet zeggen dat ik wilde eigenlijk wel op die tv kijken wat er allemaal aan de hand was. Maar die collega van mij die ging in Rekken trouwen. En ik zou daar een mooi bloemstuk gaan afgeven namens een aantal personeelsleden. Dus ik als een idioot naar Rekken toe. En toen kwam ik daar. En toen zag ik net die collega van mij in de bruidswagen wegrijden. Want hij ging naar de kerk om te trouwen. Nou, ik ben heel snel naar de feestzaal gegaan. Heb daar het bosbloemen afgegeven. En toen weer heel snel terug met de auto. Terug naar huis. En eigenlijk denk ik dat ik de enige Nederlander ben die het begin van de Twin Towers en dergelijke heb gemist. Doodgewoon omdat ik langs de weg zat. En pas later op de avond, toen heb ik op tv gezien wat er allemaal gebeurde. Ik heb het wel gevolgd op de radio. Zo ziet u maar hoe goed radio kan zijn.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
0: Nou, in ieder geval, dat was een heel verhaal over de Twin Towers en over 9-11. Wij zijn bezig met muziek uit de 60e jaren. Toen was er helemaal nog geen sprake van 9-11. Maar wel van mooie muziek zoals deze bijvoorbeeld van Donovan. MUZIEK

0: Schatten van de stad. En ook hij kwam binnen in de top 40, 60 jaar geleden, met dit nummer Sunshine Superman. En hij kwam binnen, en moet ik even kijken, op een 32e plaats zie ik hier staan. Nou, dat was zeker de moeite waard. En de plaat gaat trouwens volgens mij nog stijgen, want het is in de tijd best wel een aardige hit geweest. En nu we het toch hebben over die hitparade van 60 jaar geleden, we gaan terug naar de Veronica top 40 van 10 september 1966. En die Veronica top 40, die viel iedere zaterdagmiddag te beluisteren tussen 2 en 4 uur op Radio Veronica op de 192 meter. En we gaan nu een overzicht geven van de top 10 van Radio Veronica van 10 september 1966. En hoe zag die top 10 er toen uit? Nou, daar komt hij. Nummer 10, de Mama's en de Papa's met I Saw Her Again. Nummer 9, Will and Dee en Mickey Day. Twee platen met Oh What a Kiss. Nummer 8, we hebben hem een paar weken geleden gedraaid. Ellen Price set met Hi Lily, Hi Low. Nummer 7, de Rolling Stones met Mother's Little Helper. Nummer 6, ook de Rolling Stones. Twee keer maar liefst dus. En het nummer Lady Jane. Hoewel op nummer 6 moeten ze de Lady Jane plaats delen met David Garrick. Want die stond ook met dat nummer genoteerd. Nummer 5. Karin Kent met Dans je de hele nacht met mij. Nummer 4, Los Bravos, Black is Black. Nummer 3, The Love and Spoonful, Summer in the City. Nummer 2, The Trucks met With a Girl Like You. En nummer 1, net als vorige week nog steeds en de week daarvoor, The Beatles met hun dubbele A-kant, zo moet ik het zeggen. The Beatles en het nummer Yellow Submarine en Eleanor Rigby. Twee platen dus, of eigenlijk één plaat met twee A-kanten. En die staan nog steeds genoteerd op de allereerste plaats van de Veronica Hitparade, de Veronica Top 40 van 10 september 1966. En nu zie ik dat ik iets fout heb staan. Zo, dat gaan we weer rechtzetten, want anders hoort u het verkeerde. Dit zijn de Bouwboemers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwboemers. Dit is

0: de kermis. Eddie Gourmet is dat. En Yes, My Darling Daughter. En dat betekent dat we eigenlijk alweer zijn aangeland bij het soort tweede deel van deze Bouwboemers. Want de laatste week, u heeft dat gemerkt, draaien we eerst muziek uit de hitparade. Nieuw uit de hitparade van 60 jaar geleden. En daarna gaan we terug naar het jaar van het begin van de hitparades. En we zitten nu zo'n beetje uit eind 1962, begin 1963. En dat soort muziek kunt u verwachten tot het hele uur, tot hier Bouwboemers is afgelopen. We draaien in ieder geval leuke muziek. En ik moet wel zeggen dat het begint een beetje meer popmuziek te worden. Want in het begin was het echt allemaal 60 jaar, 61, 1961, 1962. Nou, het was toch allemaal een beetje gezapig. Maar langzamerhand, eind 1962, begin 1963, begint er toch een beetje meer popmuziek te worden. En dat hoort u allemaal hier in de Bouwboemers vandaag.
1: Oud nieuws bij Bouwboemers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer de Nieuwe Leidse Courant van 15 september 1966. En dat gaat over de najaarsfeesten in Lisse. Want ook in deze tijd van het jaar, en dan heb ik het er weer over 2026, worden hier en daar nog steeds de najaarsfeesten gehouden. En dat was 60 jaar geleden niet anders. In de krant staat: het bestuur van de Harddraverijvereniging en de commissie Najaarsfeesten in Lissen hebben dit jaar een bijzonder aantrekkelijk programma samengesteld met de bedoeling de feesten een meer uitgebreid karakter te geven dan gewoonlijk de laatste jaren het geval is geweest. Er is naar gestreefd om de najaarsfeesten echte volksfeesten te doen worden. Allerlei spelen en wedstrijden zijn in het programma opgenomen, zodat er voor elk wat wils is. En voor alle wedstrijden zijn tientallen waardevolle prijzen beschikbaar gesteld door de Harddraverijvereniging Lisse en omstreken. En in de week van de najaarsfeesten zal op het Vierkant feestverlichting worden aangebracht. Nou, dat is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant over de najaarsfeesten in Lisse. En dat was uit de krant van 15 september 1966.

0: Dat komt uit november 1962. En dat is Tommy Rowe met zijn Sheila. En hij behaalde een tweede plaats in de hitparade in die tijd. Dus net geen nummer 1, maar toch nog een bekende plaat. En u merkt het, de platen worden wat meer uptempo. Ze worden wat leuker, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hadden net een berichtje over de najaarsfeesten in Lisse. Nou, datzelfde geldt voor Hillegom. En dat weet de Leidse Courant te melden. Nee, de nieuwe Leidse Courant te melden. Op 13 september 1966. Want de krant zegt: voor de 61ste keer zullen van zaterdag 17 september tot en met 20 september de najaarsfeesten worden gehouden. Georganiseerd door de harddraverijvereniging Hillegom en omstreken. Hoogtepunt is de internationale kortebaandraverij op de Meerlaan. Dinsdag 20 september. Om 2 uur. Het feest begint zaterdag 17 september. Om 2 uur gaan de poorten van het Lunapark open op het parkeerterrein aan de Jonkheer Mokkade. Verder om 2 uur tonnetje rollen voor jongens van 7 tot 10 jaar achter de Julianaschool op de rolschaatsbaan. En daarna autostepraces voor meisjes ook van 7 tot 10 jaar. Aan de Valkslootlaan worden behendigheidsraces gehouden voor dames en heren boven de 16 jaar onder leiding van Motorclub de Bollenstreek. En voor jongens van 8 tot 12 is er een hengelwedstrijd in de vaart langs de Wilhelminalaan onder toezicht van de hengelsportvereniging De Vroegte Wind. Die heeft heel wat jaren bestaan, die vereniging. Het was een berichtje over de najaarsfeest in Hillegom uit de Nieuwe Leidse Courant van 13 september 1966.

kent deze plaat niet. Iedereen die er 60 jaar heeft meegemaakt, die kent hem. Little Eva en The Locomotion. En daarmee behaalden zij een derde plaats overigens in de top 40, denk ik, ja. De top 40, en dat was eind 1962. Trouwens, Tommy Rowe, die ik hier voordraaide met Sheila, haalde een tweede plaats. Want dat moet ik ook natuurlijk wel eventjes bijhouden. Al die standen. Dit zijn nog steeds de Bouwboemers. Luistert u maar.

0: Nou, we mogen wel zeggen dat dit een van zijn grotere hits was. Elvis Presley en het nummer Return to Sender. Wat we draaiden hier in deze Bo Boomers. En hij behaalde daarmee een vierde plaats in de hitparade. En stond maar liefst 11 weken genoteerd. Ik hoop dat u het leuk vindt, al die muziek uit eind 1962, begin 1963. Want u weet het, ja, langzamerhand dan naderen we toch het moment dat bijvoorbeeld de Beatles en zo in beeld komen. Nog niet deze week, maar u hoort er binnenkort meer over.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is

0: dat is Frankie Valli samen met zijn groep The Four Seasons. En hij had een hit in 1962 met dit nummer en dat heette Sherry. En eens even kijken hoe zijn verdiensten waren in dit parade. Hij had een 7e plaats en dat was allemaal eind 1962, begin 1963.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is een beetje een redelijk lang berichtje. Dus laten we maar snel ermee beginnen. Het is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 14 september 1966. En dat heeft betrekking op Noordwijk. Want te diep in het glas gekeken hebben bruiloftsgangers maandagavond een wilde autojacht ontketend met na afloop een vechtpartij met de politie. Er moest zelfs een met vakantie zijnde juist passerende politieman aan te pas komen om de vechtersbazen te overmeesteren. Er volgden 4 arrestaties en tijdens de autorit werden een particuliere auto en een politiewagen beschadigd. Een politiepatrouille werd gealarmeerd door burgers die melden dat over de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk 2 auto's reden waarvan de bestuurders dronken waren. En de politiemannen stelden meteen een achtervolging in. Zij signaleerden 1 der wagens op de Huis ter Duinstraat en de Grent. De chauffeur reed met grote snelheid de hoofdstraat in, waar hij op de hoek Maartenkruitenstraat tegen een Opel Kadett botste. Zonder zich om het beschadigde voertuig te bekommeren, werd de vlucht met niets en niemand ontziende roekeloosheid voortgezet door de Bombstraat en de smalle binnenweg, waarbij het alleen maar een wonder is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Een en andermaal trachten de politiemannen de bestuurder tot stoppen te dwingen, maar steeds wist hij aan zijn achtervolgers te ontkomen. Op de hoek van de Nieuwe Zeeweg en de Duinweg slaagde de politie erin de wegpiraat klem te rijden. Hij scheurde links door de bocht en schampte tegen de patrouillewagen en knalde toen op een paar ijzeren paaltjes, waardoor de auto zwaar beschadigd werd. De bestuurder, een 43-jarige autosloper uit Noordwijk, werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De beide passagiers, van wie één met het hoofd door de vooruit was geslagen, werden daarna opgehaald. Een zoon van de bestuurder, die later verhaal kwam zoeken, viel een agent lastig die met de bewaking van de in beslag genomen wagen was belast. Hij pleegde hevig verzet tegen zijn arrestatie en kon eerst, nadat de politieman assistentie had gekregen van een juist passerende met vakantie zijnde collega, worden overmeesterd. En hij werd eveneens naar het politiebureau gebracht. Tegen de bestuurder van de wagen, aan wie reeds de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen was ontzegd, werd procesverbaal opgemaakt. Nou, dat was een berichtje van een wilde autojacht door de kom van Noordwijk. En dat stond in de Nieuwe Leidse Courant van 14 september 1966.

0: is, want deze stad. En begin 1963 stond hij met deze plaat in de hitparade, het nummer Let's Dance. En hij behaalde een derde plaats en stond 12 weken genoteerd. Dit zijn nog steeds de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: beetje net uit het begintijd van zijn carrière. Paul Anka en Esso Besso, oftewel Dead Kiss. En hij behaalde een 20e plaats in dit parade. Niet zo hoog. Hij stond slechts 8 weken genoteerd. En dat was allemaal in het begin van 1963.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer de Leidse Courant van 15 september 1966. En eigenlijk is het geen berichtje, maar het is een advertentie. En wel een advertentie van de gemeente Voorhout over een teeltverbod in verband met het tulpenstengelaaltje. En de advertentie die luidt als volgt. Ter gemeentesecretarie van Voorhout ligt ter inzage de beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 26 augustus 1966, waarbij de terreinen zijn aangewezen waarop de aanwezigheid van het tulpenstengelaaltje is aangetoond of wordt vermoed. Op deze terreinen is voor onbepaalde tijd de teelt van de volgende planten verboden. Tulp, narcis, hyacint en alle soorten allium. Onder andere uien, sjalotten, prei, bieslook en knoflook. Verder chinodoxe, galantes, muscari, buskinia en silla. En ieder die deze gewassen wenst te telen of grond wil kopen of huren voor de teelt van deze gewassen, dient er zich tevoren van te vergewissen of de teelt op het betrokken perceel is toegestaan. En die advertentie die was ondertekend door de burgemeester, de heer Stolwijk, en de secretaris, de gemeentesecretaris van de gemeente Voorhout. En dat was de heer Van den Aardweg. En dat komt allemaal uit de Leidse Courant van 15 september 1966.

0: Dat is de gitarist Dwayne Addy en het nummer Dance with the Guitar Man. Begeleid door een aantal dames die mooi zongen, mag ik wel zeggen. En trouwens over Dwayne Addy gesproken. Misschien kunt u zich herinneren dat Dwayne Addy met het nummer Because They're Young heel lang de openingstune van dit programma is geweest. Ik zou misschien nog eens even kunnen kijken of ik het begin van die plaat kan vinden. Luistert u maar. Dat is hem helemaal. Dwayne Addy en de oude tune van dit programma Bo Bommers. Namelijk Because They're Young. Soms hoort u hem nog wel eens aan het einde van het programma. Want dan hebben we nog wel eens, als we wat tijd over hebben, hebben we nog wel eens de gelegenheid om die te draaien. In ieder geval, Dwayne Addy was dat. En dat herkent u dan ook weer. Tijd voor Cliff Richard.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Bommers.

bijna scheel van gaan kijken. Cliff Richard, en waarom nou ik scheel gaan kijken? Wel, ik hoor de zang links en in mijn koptelefoon en de muziek rechts. Want die plaat is ook weer, zoals dat heet, gestereofoneerd. Het is gewoon een monoplaat die later stereo is gemaakt. En hoe doen we dat? Door de zang links te doen en de muziek rechts. Maar u treft het, want de Bo Boomers wordt in mono uitgezonden. Dus daar heeft u geen last van.

En dan zijn die Exciters. En dat komt uit april 1963. En dat nummer Tell Him. En ook die houden een... even kijken, een 17e plaats in de hitparade. Zo moet ik het even duidelijk zeggen. Ja, de Exciters dus en Tell Him uit 1963. Ik zie dat het er alweer op zit in dit programma. De Bo-Boomers zijn weer voorbij. Volgende week zijn we er weer vrijdag om 6 uur. Of anders de herhaling. Maandagavond om 9 uur op onze lokale Omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren. Wat mij betreft graag tot de volgende week. En hier is lessen nummer 1.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
6: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
5: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
7: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
5: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon. En Vive la France staat garant voor een uurtje heerlijke Franstalige muziek.

Ja, heerlijke spetterende opening, zou ik zo zeggen, dames en heren. Van Marie Laforêt, met natuurlijk al die Franse namen die even langskwamen. Yvan, Boris. En ze staat er zelf ook bij, alleen ze noemt zich et moi. Boris, Yvan, Boris et moi. Dames en heren, leuk dat u luistert hier naar het programma Viva la France, gepresenteerd door Guus Kapol. Zender Bo, te beluisteren, inderdaad, op dit moment. Tenminste, als u op live luistert. Op de zondagavond van 10 tot 11 kunt u lekker genieten van Franstalige muziek. En ik doe het heel graag voor u. Dames en heren, hartelijk welkom, recht bienvenue. Zoals we dat dan prachtig mooi zeggen in het Frans. Nou, we gaan lekker een uurtje veel aandacht besteden aan Marie Laforêt. Die helaas een aantal maanden geleden is overleden. Deze, dat is wel een echte naam, is totaal anders. Het pseudoniem van Maïtena Doumédache. Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk om uit te spreken. Maïtena Doumédache. Maar beter bekend als Marie Laforêt. En het is een prachtig mooie zangeres, actrice en schrijfster ook nog een keer. 80 jaar is ze geworden. En we gaan er lekker veel van genieten, deze lekkere, gezellige muziek van haar. Nogmaals, leuk dat u luistert hier op de zender Bo. Uurtje Franstalige muziek. Van Marie Laforêt, ja, die komt regelmatig terug. Gaan we naar, ach, die leuke, gezellige Frans Gaal. Ook niet meer onder ons, helaas, helaas, helaas. Maar we hebben ook heel veel mogen genieten. Van onder andere de winnares van het Songfestival. Jaren geleden. Met Poupée de Cire, Poupée de Son. En dat gaan we lekker voor u draaien. Dat is allemaal lekkere, vrolijke muziek. Oké, Marie, wat zeg ik? Frans Gaal dus. Poupée de Cire, Poupée de Son.

Je eigen land, ma pauvre patrie, douce France, van niemand minder dan Chartres. Een ode aan zijn geliefde vaderland, douce France. Prachtig mooi. En hij zegt, ik hou van het land. Ja, zeggen wij dat wel eens? Ja, we zeggen, nou, het is leuk om in Nederland te wonen. Vooral mensen die een hele lange tijd in het buitenland geweest zijn. En toch zeggen van, oh, jongens, het is toch wel heel prachtig, mooi. Klein, lekker aangeharkt landje, waar we van mogen genieten. En Chartres, die heeft dan ook een liefdesverklaring voor zijn eigen vaderland, douce France. Nou, ik kan dat heel graag vaak onderschrijven. Het is een mooi land. Dit jaar zijn we niet geweest. We zagen de bui al hangen. Nou, bui, ja. We zagen de hitte. En we zagen de branden. Ik zeg, nou, laten we daar even van wegblijven. En dus een leuke uitstapjes gemaakt in ons eigen gezellige Nederland. En dat is ook een prachtig mooi land. Als je een beetje naar het oosten rijdt of het noorden, dat is klein, en je gaat van de autobahn af, dan zie je hele mooie, kleine, rustige dorpjes. Heel mooi, leuk hotelletje genomen en genoten. We gaan zo naar de zoekmachine. Zo heet ze, ik had er nooit van gehoord, zoekmachine. Maar wat ze gemaakt hebben, dat is wel heel erg gezellig van deze groep. En dat is dat Maldon.

Ja, altijd een hele keurige dame geweest, deze zangeres Patta Shu. Altijd bescheiden, mooie muziek gemaakt, maar ook niet zo van... Ik zal even kijken van wat voor een sexy zangeres ik ben. Nee, keurige dame Patta Shu. Bal Che Temporel was dit van haar. Oké. We gaan even weer terug naar Marie Laforêt. Deze, de moeilijke naam, die vergeten we even. Maitena Duménage. Ja, zo heette de ouders. Nou ja, dat ga je ook zo noemen. Maar Marie Laforêt, dat klonk toch wel wat beter. En veel meegemaakt. De oorlog heeft ze zeer bewust meegemaakt. En ze reisde gelukkig, of woonde in Cahors. En dat was nou niet zo het strijdpunt. Want het zuidoosten van Frankrijk, dat heeft niet zoveel last van gehad. Dat vonden Duitsers wel moeilijk om de berg in te trekken. Dus dat werd een stuk zo van, laat me zitten, dat komt later wel. Maar dat is het nooit zo echt geworden. Deze Marie Laforêt, gaan we even lekker genieten van haar cd... die een aantal jaar geleden uitgekomen is... En met een prachtige titel Reconnaissance, een wederkennismaking met u, mijn geliefde publiek. En ze zingt van de stad waar ze de laatste jaren gewoond heeft met de filmregisseur Jean-Gabriel Abicoco. Ja, daar speelde ze veel films. Ze woonde in Genève en ze trouwde later met een veilingmeester en een kunsthandelaar. En dat was een prima huwelijk. Marie Laforêt. En ze bezingt ook die stad Genève, het prachtige mooie stad aan het Lac Le Mans, oftewel het meer van Genève. Ze zegt het ook, Genève, ou bien, wat ben je toch mooi, 1993.

Ja, je hebt de korte uitvoering van dit nummer van Ingrid, Tu es foutu. En je hebt de lange uitvoering. Ik dacht, weet je wat, ik laat eens even lekker. De lange uitvoering is altijd lekker om van de lange uitvoering nog eens even lekker te genieten van het gekke zomernummertje van, ja, dat is heel veel jaartjes geleden hoor. Geleden, Ingrid met Tu es foutu uit 2002. Je hebt hem belazerd, je hebt hem bedonderd, je bent een grote gek. En ja, dat is... Het loopt geloof ik niet goed met hem af. Want hij ligt gekneveld op een boot ergens voor de kust van Nice. En ze vaart de Middellandse Zee op. En ik denk dat, nou ja, hoe het eindigt, dat laat het verhaal, ja, dat wordt niet bekendgemaakt. Ingrid. Ja, het gebeurt heel vaak dat zangeressen, ook zangers, gewoon de voornaam gebruiken. Je hebt Zaz, Ingrid, Marie, met dat nummer Soleil. En ja, zeg alleen maar de voornaam. Oké, mag, kan, leuk. Oké, over de zon gesproken van Soleil, van Marie, gewoon Marie. Ja, we hebben een zomer gehad. Nou, het was de warmste, de langste, de meeste zonneschijn. En natuurlijk de droogste zomer sinds, mensenheugenis. Oké, bracht me op het idee om eens even lekker te draaien van Brigitte Bardot, die ons ook altijd vorig jaar ontvallen is. En ja, die leeft natuurlijk in Saint-Tropez. Zegt dat goed, Saint-Tropez? Ja, inderdaad. En dat zal wel een heel zonnig oord zijn. Ik ben één keer geweest. Nou, daar wil je niet gevonden worden. Want je zit alleen maar te gapen naar de mensen die er lopen. En die grote jachten die daar al in het haventje liggen. Die mensen die varen nooit met de jacht. Nee, die lagen er zo te kijken op de achterklep. Met hun achterste naar de kade toe. En die zitten dan lekker de hele dag champagne te lurken. En wij mogen ons daaraan vergapen. Saint-Tropez. Oké, maar Brigitte Bardot, die kwam inderdaad vandaan. En die heeft nog eens een keer een herinnering van hele mooie zomers. Ja, daar zal niet altijd ook 35, 40 graden zijn. Maar het was een warme zomer. Nu is het omgeslagen naar normale temperaturen. Gewoon 20 graden en een beetje regen en een beetje zon. Leuk, leuk, leuk, leuk. Beter dan die bloedhette die we in maanden juni, augustus hebben gehad. Maar genoeg gekletst. Brigitte Bardot, die geniet van de zon. Mr. Sun.

Ik heb heel lang gedacht dat zij zong over Lili Marlene Dietrich. Bisbelt Marlene, ze noemt alleen maar Marlene. Maar ergens midden in haar tekst zingt zij Lili Marlene. Dat is die hele mooie film uit de Tweede Wereldoorlog. En dat is helemaal getekend en prachtig mooi gezongen door niemand minder dan de artiest van deze week. Marie Laforêt, Bisbelt Marlene, 1993. Dames en heren, ja, we blikken op de klok, een kwartiertje eraan. En ik wil nog heel veel draaien, natuurlijk ook van Marie Laforêt zelf. Maar laten we eerst even kijken naar die straatbus. Edith Piaf, die grote kleine meid. En die heeft dat hele mooie lied gemaakt. Dat hoor je niet zo vaak van Edith Piaf. Maar ze heeft ook hele mooie, wat onbekendere muziek gemaakt. Maar niet minder fraai en niet minder gemeend. Edith Piaf, hij is het voor wie mijn hart heeft gekozen. C'est lui qui mon cœur a choisi. Dat zal een beetje krakerig zijn, want het komt in 1938.

0: a toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi.
1: Ja, een liefdesverklaring van Wilnander Uuk Offré. En het is voor zijn Céline, wie dat ook maar mogen wezen. Ja, dames en heren, de laatste paar minuten wil ik graag natuurlijk even terugkomen op de artiesten van deze week. Deze aardige, lieve, mooie zangeres Brie Laforêt. Die heeft ons hele mooie muziek gebracht in haar leven. En daar gaan we nog even een paar minuten van genieten. Met die klanken van haar, niemand minder dan Richard Toll in 1993. Van haar cd Reconnaissance. Geniet u er even mee en dan zie ik u volgende week hopelijk weer terug. Ik zeg u allemaal au revoir, adieu.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meeërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Sorry. No.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump